0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Hé hey, jongens, hou even op. Hou even Porsche op met spelen, joh. Gewoon even met die mensen gaan lullen. Als het kent tenminste, hoor. Ik wou dus even vertellen, jongens. Ik ben eerst jarenlang lid geweest van de buurtvereniging in Utrecht. Toen wilden die klanten zich aansluiten bij die straat achter ons. Toen heb ik gezegd, dan scheid ik me mooi af. Toen hebben we een toneelclubje opgericht, de VDGM. Voor de gewone maan betekent dat. En we speelden ook hartstikke mooie toneelstukken. Julio en Remia. Tante Pietje speelde altijd Remia, want die had toch boter op de hoofd. En het was een aardig wijf, tante Pietje, maar ja, een beetje suf gepikt door de vlooien. Ze was ook hartstikke dik. Als je daar om hemels lopen, dan kon je zeggen, jongens, ik ben zo terug. We waren laatst met haar bij de CNA, die verkopen die kijker een Porsche aan. Die zegt, nou mevrouw, een beetje naar het dekledenhuis gaan. Ze had ook hartstikke grote voeten, daar is ze mee geboren. Ze moest er meteen de wieg vertimmeren. Want ik zeg laatst nog tegen de tante Pietje, als jij later in de hemel komt, dan mag je wel voorzichtig lopen. Ze zegt, hoezo, Den, kwal. Ik zeg, nou ja, dat je geen eens jonge engelen kapot trap. Ja, bedankt. Bedankt. Je klapt toch niet van de honger, hè? Afijn, mijn jongens deden ook altijd hartstikke leuk mee. Ik heb twee jongens, een jochie en een mokkeltje. Lovici en Rietepiet. En niet om het een of het ander, jongens. Maar Lovici is nog eens een keer zo muzikaal als een achterlijk. Dat kun je aan iedere hals vragen. Jongens, hoe muzikaal is Lovici? Dan proberen we even met z'n allen te galmen. Lovici is zo muzikaal als een... Kijk, jochie. Fijn, toen heb ik een accordeon voor hem gekocht. Zo'n trekzaak met 80 bassen. Je weet wel, ik zou maar zeggen, zo'n piano die op zijn kant staat. Meteen een grote zak studentenhaver erbij. Ik zeg, hier, oh, dan kun je noten leren. Toen ben ik daarna, jongens, we kennen niet allemaal naar het gak, dat is makkelijk zat. He, toen ben ik daarna een Porsche ober geworden. Je kent ze wel, die pinguïns met kwart voor twee voeten. Maar je zag het al meteen, jongens, als die klanten het restaurant binnenkwamen. Zij voorop met de hondenkop en de knijnenbontjas. Eerlijk waar, jongens, zo'n rottig klein bekkie, maar vreten als een achterlijk. En altijd janken over de soep. Dan bestelden ze koninginnensoep. Ik zet het netjes bij de neer, zegt ze, kun je even het Wilhelmus zingen? Dat klinkt zo mooi over het water. Dan werden we ook wel eens ingezet bij bruiloften en partijen, jongens. Maar als je dan weer meemaakte wat die klanten aan een klerenzooi aan cadeaus kwamen aanbieden. Maan, maan, maan. Altijd van die verrotte aanrechtdoekjes waar je niks aan hebt. Kolerenhangers met noppies. En ik zal zo barsten, jongens, altijd dat pleurenschilderij van die zigeunerin. Met die grote prammen. Dat is dat schilderij, als je de 12 tegelijk koopt, krijg je een zilveren tepeltje cadeau. Nou, precies. Dat ben ik. Dan werden we af en toe ook wel ingezet bij de buffetten. Maar de ellende bij de buffetten was weer dat je steeds andere collega's had. Ik had eerst een collega, een aardig jochie. Beetje zoetig typetje. Getoupeerde haartjes. Glas in loodheupjes. Ik zou maar zeggen, een soort anusie van alles. Daarna kregen we Ahmed, een soort ontwikkelingshuppel.
Maar die mooie gladiool die bracht al die andere Ahmeds ook mee. En als ze dan patat moesten bestellen, was het van Ahmed of zonder. Hele kippenfarmen stonden ze af te kluiven, joh, die gladiolen. Vandaar dat ze zich al kakelen, die koekendozen. Toen ben ik daarna, jongens, toch weer teruggestapt in het verenigingswezen als zodanig. Toen ben ik lid geworden van de wandelsportvereniging, de WWAWWW. Wij wandelen als waar we willen. Nou, jongens, ik heb met de kleren gelopen. Ik heb me suf gesjouwd. De tyfus heb ik me gewandeld, eerlijk hoor. En mijn vrouw ging ook altijd mee. Mijn vrouw is hartstikke sportief, want die kent toevallig wel wandelen als een... Ah! Met die grote platjoekels van haar, hoor. Want ze ging altijd mee, jongens. Zelfs toen ze in verwachting was, ging ze nog mee. Ja, niet lopend, want ze liep op het laatst. Maar voor in de bakfiets met jassen in een hele grote doos met zaagsel. Het was net een hamster. Fijn, houden we dus ook elk jaar houden we een blarenbal met bingo. Prachtige prijzen, maar altijd dezelfde Mongolen die de grote prijzen weghalen, jongens. Ik kan nou geen namen noemen, omdat het Tante Pietje was. Maar er zijn van die gladiolen bij, die hebben de hele hoelenhut al ingericht van de bingo. Oh, ik win zelf als nooit wat. Mijn hele familie wint mooi naks. Rietepiet heb één keer een poppie gewonnen. Wat denk je wat? Klerending, tweedehands, met zo'n baas in zijn haasjes. Je kon het zaagsel zien hangen. En zelf had ik één keer wat, een broodrooster. Maar wat denk je? Twee keer wippen naar de kloten. Twee keer wippen. Toen ik dat ding zelf gerepareerd, wat denk je wat, springt dat hele ding omhoog, dan blijft het brood staan. Zo zwart heeft er nooit gevreten, jongens. We gaan weer verder.

0: vandaag, jongens. En we hebben genoten aan zijn...
1: Mix 24, 24 uur per dag, 7 dagen per week, non-stop muziek.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op! Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Geven ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

En ah, niemand weet dat van mij, maar ik heb mij dus zelf ook ingeschreven om het nieuwe K3'tje te worden. Uiteindelijk is dan die Julia geworden, maar ik snap het ook wel ergens, want ik ben 1,78 meter. Hanne en Marten die komen nog niet tot aan mijn schouders. En dan heb ik het alleen nog maar over talent. Dus, ik heb me wel opgegeven om Miguel Wiels te vervangen. Ja, Miguel Wiels stopt er ook mee. En ik ben altijd een hele grote fan geweest van K3. Van de nummers ook. Maar we moeten daar nu niet onnozel over doen. Textueel zit daar meer in. Hè? Hoe tof zou het bijvoorbeeld zijn, Arenberg, als we een soort van actueel jaaroverzicht zouden kunnen maken met een paar kleine aanpassingsjes te doen in de teksten. En zo hebben de ouders ook direct iets aan de show. Arenberg, ik voel hier iets borrelen en ik denk dat het jullie enthousiasme is.

zolang je mij maar vaccineert. Dat nummer heb ik samengeschreven met Pieter Loridonde. Siham El Kawakibi leeft op de zieke kas. Ze koos een keuken uit alsof die voor haarzelf was. Oh ja,

Dat is toch lachen, hè? Mensen met miserie.

zaak, alles is naar de zaak. Necrofilie, de wapenindustrie, een zeveldode vis, vrouwenbesnijdenis. Oog om oog, tand om tand, de Albanese maffia houdt het plezant.

0: Word jij ook kindsoldaat voor een klimaatverandering, is het al veel te laat. En dan zou ik ook in de plaats van een showballet wenende kindjes in reddingsvestjes erachter zetten. Zo weten de kids ineens in wat voor maatschappij dat ze terechtkomen. Wie heb ik aan de lijn? Het is Bart de Pauw. Wie praat hem goed op telefact? Zijn vrouw. Jurgen Konings in het bos. De politie in chaos met de Jurgen in het bos. Een bazooka nam hij mee. Of waren het er twee? Mark van Ranst wordt preparé. De zoektocht kostte 650.000 euro. En uiteindelijk vindt de burgemeester hem gewoon op zijn velo. Heel raar. Poetin wilt Kiev en Mariupol, Tsjernobyl. En wie wil er nu Tsjernobyl? Sorry.
1: Mix 24, non-stop music.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Nou, ik kende dus ooit iemand en die had dus ooit zijn vrouw geslagen. En dus prima. Maar toen vroeg ik op een gegeven moment aan hem, ja, maar hoe zit dat nou? Waarom heb je dat nou gedaan? En toen zei hij, ja, we waren ongelukkig, we hadden een moeilijke periode. En toen heb ik dat op een gegeven moment heb ik dat gedaan. En toen dacht ik, ja, oké, okay, dat klopt, mooi en zo. Maar toen dacht ik ook van, ja, hallo, gaat het er niet om dat je juist als je ongelukkig bent, hè, juist als het allemaal wat moeilijker gaat, dat je dan juist je vrouw niet slaat, toch? Mijn vrouw niet slaan als we gewoon gelukkig zijn en een leuke tijd hebben, dat kan ik ook wel. daar zit de kunst hem helemaal niet in. Anders ben je ook gewoon raar. Van, nou schat, wat kan je toch lekker koken, zeg. Dus, dat is gewoon raar. Kijk, en het is natuurlijk een slecht teken als jij doodsbang bent en er blijft weinig van je over. Maar wat nog een slechte teken is, is natuurlijk als jij niet doodsbang bent en er blijft ook weinig van je over. Zoals kakkers, die hebben dat. Kakkers. Dat zijn mensen die hebben in principe alles wat een hartje begeert. Maar die doen alsof ze tekort komen. Die doen alsof ze in het nauw zitten. Dan weer, ik heb het niet over die oude jongens met zo'n groot huis en zo'n grote auto. Dat is gewoon allemaal te laat. Maar ik heb het over die jonge jongens, weet je wel. Met zo'n stropdasje en zo'n jasje die bij zo'n sociëteit zitten. Dat soort jongens. Dat lijkt een hele onschuldige groep. Maar dat is de gevaarlijkste groep die wij nu hebben. Dat is de groep die later, als ze volwassen zijn, gaan zij zinnen uitspreken als... sorry mevrouw, u heeft waarschijnlijk kanker. De uitslag komt volgende week pas binnen. Dan ben ik zelf skiën in Colorado. Ik kom wel weer terug, maar ja, dan bent u er waarschijnlijk niet meer. Lopen we elkaar net mis. Dat soort gevaarlijke jongens. Met de gevaarlijke combinatie van een goed stel hersens en slechte bedoelingen. Dat soort jongens. Ik heb het over Reinhard Oerlemans, Winston Gersanovic, John de Mol en Joop van den Ende. Het soort jongens dat broodjes bakt voor andere mensen die ze zelf voor geen goud zouden vreten. En u denkt nu, maar wat weet jij nou van kakkers? Maar ik ben opgegroeid in het Gooi, snap je? En ja, u denkt op uw beurt nu natuurlijk ook weer van, ben je opgegroeid in het Gooi? Wat interessant, dat moet een heel warm gedeelte in het Gooi geweest zijn, aangezien je hele hoofd helemaal bruin is en zo. Maar, u kent mij natuurlijk niet, maar ik ben ooit aangeschaft door twee witte mensen die mij met heel veel liefde hebben opgevoed. Maar mijn vader is een kakker, mijn moeder is een kakker en mijn vrienden van vroeger zijn ook allemaal kakkers. En mijn vader vertoont ook echt nog fout kakgedrag, weet je wel, op straat. En dan komt er een zwerf naar ons toe en die zegt dan, heeft u een euro voor mij? En dan zegt mijn vader van, nee, voor jou niet, achter jou wel. En dan gaat die zwerver, die gaat zo achter zich kijken en dan zegt hij, nee, ik zei zo achter je. En dan gaat hij zo rondjes, zo. En als hij duizelig is, dan slaat mijn vader hem met een gouden stok. Met robijnen erin en zo. Die heeft. En, maar kijk, bij deze distancieer ik mij heel graag van het gedrag van mijn vader. Ik geloof namelijk dat als iemand jou om een euro vraagt, dan geef jij die euro. Ik heb geen reden waarom ik dat vind, maar dat voel ik diep van binnen. Als iemand jou om een euro vraagt, geef jij die euro. He, nou, al mijn vrienden van vroeger, daar spreek ik ook echt nog kaks mee als we elkaar tegenkomen. Maar het echte kak, he, niet het kak wat u kent van tv, maar het echte onverstaanbare hardcore Gooise kak. Snap je? Soms wordt een accent zo bekakt dat het hele mechaniek van je bek het helemaal niet meer aan kan.
1: Ik had laatst wel zeker zo. En toen ging zo kak. En toen was ik zo met mijn nieuwe polopaard. Was ik zo in de heuvels, zo galoppende pop. Zo. En toen viel ik neder. Viel ik van mijn polopaard neder. En toen stond ik op. En toen was ik hier. Had ik allemaal caviar. En hier. Niet.
0: En kakkers, het zijn ook stugge mensen. Het zijn de jongens die nog steeds aan me vragen van, hey geuzer, ben je geen arts geworden? Die zeggen, nee.
1: Echt niet, hoor.
0: Ja, nee. Echt niet. Ja, ik kan het wel bewijzen door je te opereren. Maar ik ben in principe geen arts geworden. Snap je? Weet je wat het is met kakkers? Dat is het. Soms lijkt het wel eens alsof ze nergens in geloven. Daar lijkt het wel eens op. Ze geloven wel in allemaal dingen, maar ze geloven in geld, in een grote auto, in een groot huis. Maar dat zijn allemaal dingen die zijn er, snap je? En wat ik zo mooi vind aan geloven is dat je het kunt doen in iets waarbij je twijfelt of het wel zo is. Dan weer, je gelooft in iets waarbij je het risico loopt dat je op de dag des oordeels met lege handen komt te staan. Ja, als jij gaat zitten geloven in iets waarvan je zeker denkt te weten dat het zo is, dan is dat natuurlijk helemaal geen geloven. En ik snap ook wel dat het eng is om te geloven, dat snap ik ook. En wat er vaak gebeurt, is dat geloof verkeerd geïnterpreteerd wordt en dat het regeltjes krijgt om die onzekerheid tegen te gaan. Ja, religie is daar een mooi voorbeeld van. En kakkers doen dat dan door de zekerheden te halen uit dingen die helemaal niet zeker zijn. Zo, ja, ik heb VWO gedaan, dus ik ben intelligent. Ik heb net als jullie allemaal ook VWO gedaan, maar ik heb daar de domste mensen leren kennen. Het enige wat ik van de VWO nog weet, dat waren van die hele dikke wijven die dan heel netjes schrijven. Weet je nog? Met een tong uit hun bek en dan heel netjes schrijven. Dat je denkt, wat nou netjes schrijven? Ja, als je nou netjes at...
2: Luister naar Mix 24

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Zo, dames en heren, wij zijn bijzonder verheugd, mijn vrouw Margriet en ik. Misschien kan jij even die microfoon nemen, Marg.
1: Ja, dankjewel, Pieter.
0: Ja, graag gedaan. Ja, wij zijn bijzonder verheugd dat wij vanavond ook even in uw midden mogen vertoeven. We hebben de invitatie zeer op prijs gesteld en we maken nogal wat uitstapjes, hè, Marg, de laatste tijd.
1: Dat komt zeer regelmatig voor, ja.
0: Ja, we waren al bij de Eskimo's. Dat was het trouwens ontstelwekkelijk fris. Het was daar zo ver onder nul. Ik was een moment bevreesd dat de oortjes van het hoofd zouden vriezen.
1: Gelukkig heb je ze nog, hè?
0: Ja, gelukkig wel. Leven de kroephoek, Marg. Ja, en ik zit thuis aan de piano wel eens wat te preludiëren. En dan heb ik af en toe zo'n uitschieter. En dan zeg jij altijd...
1: Floeps, daar is die weer.
0: Ja, dat zegt ze dan. Floeps, daar is die weer. En dan... Ik was laatst ook even bezig met een bepaalde preludatieve inmeng. En toen dachten wij, ja, dat is het helemaal. Hè? Een leuke melodie, heel iets anders dan zo'n Anita Keurslager. En dat kwam naar aanleiding van het feit... we waren op de Nederlandse Antillen... ter gelegenheid van de opening van een tehuis voor kinderloze alleenstaanden. En ik had in het vliegtuig al even bij de vleugel mogen zitten. En toen hoorde ik die warme tropenverklanking. En hoe noemde jij dat, Marg?
1: Ik zei, het is een tropische verrassing in muziekpapier.
0: Ja, dat vonden wij ook heel herkenbaar als tune voor het Wereldrampenfonds, WRF. Wereldrampenfonds, daar zijn we vanavond voor hier. En ik hoor daar zelf ook bij, Wereldrampenfonds. En, holé, feest! Maar misschien, Marg... Kan ik even bij de piano plaatsnemen? Zou jij daar bezwaar tegen aantekenen als ik even...
1: Kun jij toch weer niet laten, hè, Boefie?
0: Kan dat, meneer Van Rijn, dat u een tikje inschikt? Ik heb namelijk een paar knellende schoenen en vragen. Ik heb een vraag. Wat is dit nu voor hout, deze piano?
2: Dit is origineel Panamees kreupelhout.
0: Panamees, dus toch maar. Daar maken ze namelijk die houten benen ook van.
1: Ja, is het niet zo dat onze tuinman zo'n been heeft?
0: Ja, Jodocus heeft ook zo'n tuin. Ja, ja. Hij gaat op zijn eigen houtje overal naartoe. Ja, en het is ook heel makkelijk met jonge aanplant. Hè?
1: Vooral de pootaardappels, hè? Dat gaat heel prima.
0: Zijn daar ook naar genoemd, hè? Pootaardappels, ja. Meneer Van Rijt, één vraagje. Eens even kijken, welke zal ik nemen? Spreekt u ook Engels?
2: Nee, ik versta het alleen maar.
0: U verstaat het alleen maar. En die zwarte toetsen die horen, dat zie je wel bij meer piano's, hè? Dat sommige toetsen zwart zijn.
2: Ja.
0: Dat hoort zo.
2: Dat hoort, dat is ivoor van olifanten die de tanden niet poetsen.
0: Oh. Wat bent u toch een olijk edammertje. Ja, goed. Nou, ik zou er namelijk een stukje willen gaan spelen, als u dat niet bezwaarlijk vindt. Want u hanteert ook de saxofoon.
2: Hanteer ik, ja.
0: Ja. Hebt u daar les voor ondervonden?
2: Ongeveer een week.
0: Als u hem dan wil omsjorren, dan gaan wij eens even een nummer kiezen. Maar, noem maar een nummer.
1: Het Wilhelmus. Ik dacht dat dat wel geschikt zou zijn.
0: Nee, de mensen zitten net weer, maar...
1: Nou, dan doen we...
0: Nummer 17.
1: Jukesplace?
0: Jukesplace, dat is 17.
1: Ja,
0: van de mens, ja. Hebt u hem al, meneer Van Rijt?
3: Ja.
0: Nou, als het dan nog maar het spelen... Nog maar... Even kijken. Het staat in C van Christina, heren. Ja, en dan gaan we dan met de aftelling. Een, twee, een, twee, schrijf.

0: høj. Tup, tup, tup, tup, tup, dabba, dabba, suk, suk, suk, jøk er med grubbul.
1: We waren bijna gelijk klaar. Ja, u hoeft mij geen majesteit te noemen, meneer Van Kluiven. Ja, het dreigt te verpieteren, hoorde ik hem al zeggen. En meneer Van... meneer, uw naam van Rijkenvorstel. U had ook zo'n leuke grap. Wat zei u nou net?
2: Even wat vragen, hè. Weet u hoeveel zout er in de zee zit?
1: Nou, ik zou het beslist niet weten.
2: Dan vraag ik het wel een andere kwal.
1: U weet er ook wel iets van, maar u moet maar zo denken. Ik heb al grotere zalen leeg gespeeld, dames en heren. De mensen hebben wel eens wat moeite met die aanspreektitel. Hè? Wat moeten we nu zeggen? Koning van der Loo, hoogheid van Vollenhoven. Nou, alles is goed, maar liever geen Prins Pieter, want dat is vooral met carnaval wat misleidend. Dat begrijpt u wel. Goed, maar eigenlijk krijgen we nu het refrein met het Giro-nummer.
3: Ja, ik zing het refrein en jij geeft dan een floeps vooraf.
1: Ik geef een floeps voorheen.
3: Ja, dat is een goed idee.

0: nummer van het WRR.
1: Ja, dat doen we nogmaals. Het gaat om dat Giro-nummer, dat we dat goed in de oren knopen. En dan zing ik het nu zelf even mee met de stem.
0: Goed idee, Pieter.
1: Spierinkje, rom op je bekampje, hij was een fijne knul.
0: Zullen we nu beginnen, Pieter?
1: Ja.

0: 4 en 9 en 6. Dat is het giro-nummer van het WRF. 5, 1, 3, 4 en 9 en 6. Dat is het giro-nummer van het WRF.
1: Dan krijgen we nu jouw explicatie waarvoor een deel van de gelden bestemd zal worden, Marg.
0: Ja, dankjewel, Pieter. Een deel van de gelden, dames en heren, van het WRF is bestemd voor de hockeyvelden in Pakistan. De huidige velden verkeren namelijk in zeer slechte staat, mede door het aantal liefhebbers al daar. En dan zijn er natuurlijk ook nog de heilige koeien die de velden volkomen kaal vreten. Beest niet van het veld mag sturen. Dus daarom wordt een deel van de gelden besteed voor een goede afrastering om het veld. Pieter, je microfoon.
1: Een ander deel van de gelden is bestemd voor de petunia-oogst op westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Men is daar druk aan het experimenteren bij deze bloem, waarbij raszuiverheid, stamper, kruissnelheid, etc. centraal zullen staan en mede uit het oogpunt van cultuurdestinatie en een stuk werkgelegenheid, een heel interessant project van het WRF, het Wereldrampenfonds. Zuid-Japan, Marg.
0: Ja, wij zijn in Zuid-Japan beland.
1: Maak een wereldreis. We maken een wereldreis met de bus in dit geval. En dat stukje wou ik even doen met de stem van schoonvader.
2: Van papi.
1: Ja, van de stem van met de stem van Benno. En ja, we doen het thuis ook wel eens op feestjes. Hè? Dat is wel aardig, hè, Marg? Heeft ook redelijk succes, hè?
0: Hebben we redelijk succes mee. Vooral als die er niet is.
1: Ja. Niet te... ja. Af en toe moeten we er zo om lachen. Zuid-Japan.
0: Zuid-Japan.
3: Feest. Ja. Zuid-Japan is door een hittegolf getroffen. En van die warmte krijgt.

0: Holland dan sigaren van. In de woestijn, daar barst het ook van bisamratten.
1: Giften maakt u daar een einde aan.
0: De ene mens moet beven en de andere heeft griep.
1: Mensen durf te geven
0: ter voorkoming van de ramp. 5-1, lach,
1: een 9 en een 6.
0: Kleine bijdrage misschien voor het weer. Dank u, dank u wel voor uw gulle gift. Geef met gulle hand, want Pieters is weer in het land. Ja, u mag ook storten als het maar geen beton is. En als de heren van de muziek nog iets willen vergleuven, alstublieft, dan is daar de kier. Even nog een leuke mop aan de muzikanten vertellen.
2: Even snel, hoor,
0: heren, er is een sauna, hè? En die is er. Er is een sauna en
2: Pieter,
0: er zitten zeven oude mannetjes. En er komt een olifant binnen en die kijkt rond en die zegt: heren, moet u daarmee eten?
2: Dan zou ik je nu toch willen vragen mee naar huis te gaan, want we hebben nog meer te doen vanavond. Je hebt bovendien nog beloofd de kinderoppas naar huis te brengen.
0: Ja, daar heb ik wel oren naar.
2: Dat
0: nou, tot ziens op mijn verjaardag.
3: Een goeiemorgen. 24 uur per dag. Mix 24.

0: Ik doe heel eventjes... Doe ik eventjes... glaasje water. Nou. Ja.
1: Ik zit wel grapjes te maken, dames en heren, maar... Ja. Nu even niet, hoor. Nou ja, goed, maar ik zit wel... grapjes te maken, maar ik zit eigenlijk op een punt. Ja, nou, tenminste, ik zit gewoon op een stoel hier natuurlijk, maar ik... Anders zat ik natuurlijk niet zo rustig. Ik zit op een punt. Ja, je hebt wel eens in je leven dat je op een punt zit. Het punt dat je geboren wordt is nogal een punt. Het punt dat je doodgaat, het punt dat je, weet ik veel, voor het eerst verliefd wordt. Of het punt dat je, noem maar wat. En ik zit nou op het punt, mijn oudste kind is het huis. Hè. Dat is eigenlijk het hele punt. Ja, nou ja, hij is naar de andere kant van de wereld. Hij komt ook wel weer terug, maar ik vind het nogal, ik vind het nogal een punt. Hè. Ik heb het heel lang aanzien komen, hoor. Eigenlijk al vanaf het eerste moment dat ik mijn eerste kind dan ook aan de borst nam. Dan kan je het gewoon al aanzien komen. Was ook nogal een punt trouwens, ja. Of eigenlijk twee enorme punten. Ja, jongen, gigantische punten waren dat. Nou ja, dan weet je gewoon dat zo'n kind op een dag ook echt ook het huis uitgaat. Maar ja, als het dan ook echt zo ver is. Het is een jongen, leuk kind, blond haar, blauwe ogen, 18 jaar. Hetzelfde jongetje, zou ik maar zeggen, wat vroeger, toen hij klein was, steeds met fietsen al de heg in ging. Ik weet niet of je dat nog, kan herinneren. Nou ja, toen was hij 2, hij is dus nu 18. Dat is nou in 3 jaar gebeurd ongeveer. Dat is echt heel snel, heel idioot snel gegaan. Nou ja, en wij stonden op Schiphol afscheid te nemen. Ik had er geen punt van willen maken, maar Joris Linsen van Hello Goodbye, die had er... hè? Nou, die was er niet bij, hoor, maar die had er een puntje aan kunnen zuigen. Jongen. Ja! Ik vond het nogal heftig. Ik vond het nogal... wij waren daar zo, aan het afscheid nemen, zou ik maar zeggen. Zo van je kind sta je dan afscheid te nemen op Schiphol. En ik dacht op dat moment, was ik maar een Portugese. Ja, zo'n beetje zo'n Portugese fado-achtige vrouw. Ja, dan kan je tenminste met goed fatsoen ter aarde storten en je haren uit je hoofd rukken en zeggen: nee, ga niet weg, blijf bij mij. En ik ben je moeder en je breekt mijn hart en ik heb je gezocht en nee. Nou, weet je, ja, dat kan je, ja, weet je wel, dat kun je dan met goed fatsoen doen. Maar ja, wij komen gewoon maar uit de polder. Dus wij zeggen: nou, dag schat, weet je, ja. Ja, terwijl je voelt hetzelfde, je denkt, nee. Dus toen ik thuis kwam, heb ik daar gelijk een ballade over geschreven. Dus die wou ik nog heel even zingen als voorbeeld van een ballade. En dan gaan we daarna echt serieus verder met de cursus, maar dan hebben we de ballade ook gehad. Even kijken hoor, het is nu wel al 9:10, dames en heren. Wacht even. Dat gaat wel heel snel. Wacht even. We doen het zo, want anders wordt het echt een rotzootje. Want anders staat de koffie koud te worden. Dan krijg je echt ruzie. Ik heb het echt afgesproken. Wacht, we doen het zo. Ik zing alleen nog even die ballade. Dan gaan we na de pauze gelijk door met de lezing. Hoe ben ik leuk? Ik leg even de inhoud van de koffer uit. De achtergrondinformatie, de subtips. En dan gaan we in 1 streep door. Gaan we naar het eind van de cursus. Maar dan doe ik nu alleen nog eventjes de ballade. En is daarna meteen pauze. En dan kunnen we gelijk gestructureerd door. Anders dan blijft het een rommeltje. Ja, het heet dus het heet afscheid of ach was ik maar een Portugese. Ach.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Wel een beetje noodoplossing hoor, die pop. Want er zitten steeds, joh, neem er een echte actrice bij. Hè? Verkleed die dan mooi als bruid en draagt die het toneel op. Maar ja, dat is niet te tillen, zeg. Ja, met een lichte vrouw naar Amsterdam te komen is ook weer water naar de zee dragen natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. Ze vragen wel altijd, hoe kom je nou aan zo'n fraaie bruidspop? Zal ik u vertellen. Kun je gewoon krijgen op de supermarkt. Om met Freud te spreken, een bruid van Albert Heijn, dat is een aha-erlevenis. Ja. Ja. Ja, maar misschien komen we ooit zover. He, ze hebben het al over huwelijksmarkten op het ogenblik. Misschien komen we ooit zover dat je een vrouw gaat betrekken gewoon op de supermarkt. Of dat de dames zich een heer gaan uitzoeken in een soort mannendump. Een soort maagdenhuis voor heren, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Geen harem, nee, een zijnem. Ja. Een showroom voor heren, zeg maar. Allemaal mannen achter tralies, hè. Keurige kanten geschoren. Kaartje met de bloedgroep voor op de kooi. Ja, dat is heel belangrijk. En een mevrouw loopt er langs. Een mevrouw loopt er langs. Met de verkoopster. En de verkoopster zegt, mevrouw, wat u daar ziet, dat is Willem, mevrouw. Willem, ga eens even staan, jong. Kan mevrouw je beter zien, hè? Mevrouw, Willem is in één woord een moordvent. Ja, hij is enig met kinderen, mevrouw. Is een beetje de wilde kant, maar ja. Mevrouw, als hij niet bevalt, kunt u hem altijd ruilen, natuurlijk, mevrouw. Ja. Willem niet, mevrouw. George, is dat iets voor u? Is een jongen van zeer goede familie, mevrouw. Toch een hele voordelige man. Hij is deze week in de reclame. Ja. Maakt mevrouw misschien gebruik van onze tijdelijke inruilpremie? 50 gulden terug voor uw oude man, mevrouw. Ja. Ongeacht het bouwjaar, natuurlijk, mevrouw. Ja, nee. Ja. George is een van de huishoudelijkste mannen van de hele collectie. Ik zal u zeggen, het is de enige van de hele collectie die is goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, mevrouw. Ja. Was het voor uzelf of om een cadeau te geven, mevrouw? En dan met zo'n mannenhuis, hè. Het prijsje eraf. Het wasvoorschrift erbij. En het certificaat van zeer goed voorgelicht. Dat moet tegenwoordig, hè. Vroeger was dat niet zo nodig. Vroeger werd er helemaal niet voorgelicht. Heel gek. En alles is gewoon doorgegaan, zoals wij zien. Hm? Ja. Ja, enkele lege plaatsen, maar... Ja. Ja. Nee, maar dat is waar. Ik zal u vertellen, ik heb in mijn jeugd... heb ik eigenlijk de tijd meegemaakt van geen voorlichting naar wel voorlichting. Ik heb het eerste bedrijf mogen meemaken. Ik kwam die voorlichting net weer zo'n beetje op gang, zeg. Het eerste bedrijf. Je mocht weer vragen stellen. Zo begon het. Ik kreeg geen antwoord, maar... Nee, ik kreeg nog geen antwoord, neem me niet kwaad. Ik weet het nog wel, ze, als kind, dan vroeg je argeloos van... waarom worden de kindertjes door moeder gevoed? Dan zei ze, ja, vader heeft toch al zoveel aan zijn hoofd, hè? Nou, u mag het best weten, bij ons thuis, zeiden wij altijd, als kinderen onder elkaar zo... dan zeiden we altijd, nou, als vader voor ligt, dan kan je toch merken dat hij achter ligt. Ja. Nou, en op school werd je op dit gebied ook geen draad wijzen. Werkelijk, de scholen in Nederland die zijn van oudsher gesteriliseerd, geloof ik. Ik weet niet wat het is, maar... En neem nou de menskundeboeken. Hè? Ik zag nooit gekker mensen dan in menskundeboeken, eigenlijk. Nee, die tekenaars houden altijd op als het leuk wordt. Ik snap het niet. Hè. Ja, één keer heb ik gedacht dat ze op school zouden gaan voorlichten. Toen komt de... Ik zie het nog voor me. Toen komt de leraar natuurkunde... Die komt de klas binnen met de twee Maagdenburger halve bollen, hè? Had er niets mee te maken. Nee. Nou, nee, maar serieus, neemt u nou de biologieles, de dierkunde bijvoorbeeld. Ja, had het toch leuk geweest om daar speels een beetje voorlichting doorheen te borduren. Geen woord. Ik heb zelf in de dierkundeles nog de vraag gesteld, namens de klas, met zo'n kop... Van, waar komen de kalfjes vandaan? Ja. Antwoord uit de oude koek. Zeg, waar komen de oude koeien vandaan? Die kwamen uit de sloot, mijn man. Achteraf zit je erom te lachen. Het was toch wel een hele gekke tijd, hoor. Het was een gekke tijd. Ik ben blij dat u er allemaal zo gaaf uit vandaan gekomen bent. Ja. Ja, wie erom lacht heeft het verwerkt, hè. Nee, maar het had toch best gekund dat... Nee, u was blijven haken aan een van de taboe of zo, hè. Ja, vroeger stikte het van de taboes. Hè? Iemand die nog weet wat dat waren, taboes. Ja, dat is iets van vroeger, hè. Ja. Dan mocht het niet, hè, of zo, hè. Dan mocht vroeger trouwens helemaal niks. Dan mocht vroeger zo weinig, dames en heren. Ik zeg altijd, ach, mensen die uit die tijd komen... die hebben toch eigenlijk nog een tegoedbon, vindt u niet? Ja.
vind ik zo raar, ja. Nee, maar dat mocht vroeger helemaal niks. Het gekke was, je mocht dan vroeger, heb ik nooit begrepen, maar je mocht vroeger de dingen niet alleen niet doen, maar je mocht ook niet zeggen. Zeggen was even erg als doen, weet je wel. Als je dan vroeger bijvoorbeeld een woord uitsprak als homoseksualiteit, dan was je alleen daarom alweer verdoemd. En hoe is het tegenwoordig? Je zoon komt thuis, ik heb me verloofd, dan zag jong proficiat, een jong of een meisje. Als je vroeger met nu gaat vergelijken, dan reizen ook de haren je te bergen. Als je dan toch vroeger als kind thuis kwam met een boekie van het NVSH, zeg, met dubieuze plaatjes, dan kreeg je toch een standje. Tegenwoordig staan die standjes in dat boekje. Schrik niet, er was niks aan de hand, zeg. Ik zit gewoon te waken bij het kraambed. Ik zeg net tegen mevrouw, ik zeg, waarom is er geen kraamverzorgster besteld? Maar die schijnt wel besteld te zijn. Wanneer is die kraamverzorgster besteld, mevrouw? 3 maanden van tevoren. Ja, dat is te laat, hè. Dat moet tegenwoordig 10 maanden van tevoren, mevrouw. Dan zijn die zusters allemaal besproken. Nou, dat is ook alweer de derde bevalling, 14 dagen. Dat is toch heel wat, hoor, tegenwoordig. Vroeger dan zat je als huisarts praktisch elke nacht ergens anders te werken. Ja, er werden gezinnen groter natuurlijk. Ik heb me nooit vergeten, de familie De Boer. Die mensen hadden toch eventjes 17 kinderen. Ik gaf alles een hint, maar De Boer, hij plantte voort. Ja. Dat was eerst een Henny, toen kwam er een Marietje, toen kwam er een Guusje, toen kwam er geloof ik een Harry. Enfin, tenslotte kregen ze een Oscar. Ja. Ja. Nou, bij de bevalling stuurde ik meneer altijd met de deur uit. Ik denk, de man krijgt zo eindeloos veel routine. Huh? Volgende keer hebben ze mij niet meer nodig. Ja, daar heb ik verschrikkelijk de pest over in. De medische doen het zelf. Dat neemt hand over hand toe, zeg. Tegenwoordig heb je patiënten die bestaan het om te overlijden zonder medische hulp. Weet u dat? Ik vind het levensgevaarlijk. Nou ja, wat ik nou vertel van die 17 kinderen is de goede oude tijd. Tegenwoordig heb je weer andere perikelen. Nou zitten ze weer op je spreekuur te vragen om anticonceptionele tabletten. Van, dokter, geef mij een ovulatieremmer. Ik zeg, het is geen auto-onderdeel, dat weet u daar. Nou. En eeuwige sabbel of je de kosten daarvan kan aftrekken voor de belasting en zo. Nou, ik zeg altijd, u trekt de buitengewone lusten maar af bij de buitengewone lasten. Ja, dat is onzin. Ik ben toch geen belastingconsulent. Flauwekul. Ik zit wel eens te denken, hoor je de maar, wat is er nou van het beroep van huisarts überhaupt nog overgebleven? Huh? Vroeger werd je toch behandeld of je god weet wie was, zeg, of je van adel was. En dat was ook zo, wij kwamen uit het geslacht van de Medici. Nou, ja. Maar ja, tegenwoordig is een huisarts of mensen als niks bijzonders meer, hoor. Dat is niks bijzonders. Ja, hoe komt dat? Ja, Jan en Alleman wordt dokter. De mensen worden er doodziek van. Nou, ik heb nog een heel frappant voorbeeld bij de hand. Speelt zich af, dat is een week of 4 geleden. Daar word ik opgebeld, zag door een wildvreemde mevrouw. En die mevrouw zou, dokter, moet je luisteren. Mijn man leidt aan wanvoorstellingen. Hij verbeeldt zich een dokter te zijn. Ik zeg, mevrouw, bel niet mee op, bel gewoon de eigen huisarts. Ze zegt, ja, maar die kan hem niet helpen, want die heeft hetzelfde. Ja. Ja, ik bedoel dat. Mevrouw, dat zijn die beunhazen. Dat zijn jonge doktoren. Hè? Die volgen een televisiecursus. Hè? Die worden op de patiënten losgegaan. Behandelen die mensen voor pakweg longontsteking. En die mensen gaan de pijp uit een blinde darm. Hè? En dat zou bij mij niet gebeuren. Als ik iemand behandel voor longontsteking, overlijdt hij ook aan longontsteking. Hoor. Ja. Nou, beunhazen, werkelijk. Herkenbaar aan hun leesbare recept.

0: Dank u wel. Ik zal u zeggen, ik ben vanochtend naar de tandarts geweest en ik heb nog steeds een scheve bek. Ik vind de tandarts, ik vind het afschuwelijk. Iedere keer weer opnieuw. Oh, ik vind het een ellende. Ach, ik stel me ook wel eens aan. Laten we eerlijk zijn, je gaat in deze moderne tijd niet naar een tandarts met zo'n doek om je hoofd en zo'n knoop bovenop je kop. Dat is een tikje moderner geworden. Dat begint al in zo'n wachtkamer, het is toch waar? Zo'n wachtkamer van zo'n tandarts, mensen, dat is toch allemaal super deluxe met een geruststellend achtergrondmuziekje. Mantovani draait er mij altijd. Ja, dan zit je in de wachtkamer, geruststellend hoor je dan van. Ja, god, als je de sabeldans zou draaien, zou je minder op je gemak voelen. Hè, als je daar zou zitten, je hoort van. Dat is wel lekker, hè? Oh nee, ik vind het tandarts, ik vind het niks. Ik zal u zeggen, iedere keer als ik naar de tandarts ga, dan parkeer ik mijn auto dubbel. Heb ik iets anders om me druk over te maken. Het eerste wat bij mijn tandarts altijd opvalt als je die wachtkamer binnenkomt, dat is het eerste wat je ziet, dat is zo'n klein prijzenkastje, zo'n soort vitrinetje. En daar liggen dan de afgietsels in van de meest afschuwelijk verminkte gebitten. Ja, hij schijnt er nogal trots op te zijn. Ik heb het vanochtend nog eens even goed bekeken. Ik denk, jongen, het is toch wel te hopen dat al die gebitjes er zo uitzagen voor de behandeling. Dan lag er één bij, dan kon je zien, die kerel had zijn leven lang kiezelstenen gevreten. Een heel eng gebitje met twee lange zwarte tanden boven is één zo ertussen. Volgens mij van die kerel die nou bij de ster zit en roept van 28, 29, 30. Dat is schoon vakantiegebed. En Mantovani maar spelen. In stereo. En de gebitten liggen er driedimensionaal. En dat gekerm vanuit de spreekkamer in quadrafonie. Mijn tandarts zegt altijd tegen me, ik ben pijnloos. Dan zeg ik, nou, ik niet. Wat u ook altijd maakt, er is van, doet u de mond maar even open. Beetje meer graag. Hoe is het met de familie? Dat vind ik irritant. Weet je wat ook zo irritant voor mijn tandarts? Dat belletje in de wachtkamer van, Ken je dat? U lacht erom, dat betekent dat u het herkent. Het is ook overal hetzelfde. Ik ben alleen met wachtkamers van tandartsen geweest. Overal. Dat belletje schijnen ze naar stafstuderen mee te krijgen, geloof ik. Ja, dan krijgen ze de bul en de bel. Launo Welsen, dat kan toch anders? Dat kan toch anders? Bijvoorbeeld zoals in een warenhuis, maar dan met een andere tekst. Zoiets in de geest van. Pling, plong, plong, plong. Tandarts van Deuzen, kom, verwacht wie ze volgende patiënt vervoeren. Pijnloze behandeling. Komt u gerust voor. Pling, plong, plong, plong.
1: Maar nee.
0: Kan je 1000 keer Mantovani draaien van. Passen nu bij elkaar. En dan al die onzinnige mededelingen in de muur. Heb je daar wel eens op gelet? Van poets uw tanden zorgvuldig na iedere maaltijd.
1: Nou, dat vind ik een onzin. Wie doet dat nou?
0: Nee, laat nou eerlijk zijn. Je hebt zalig gegeten. Je hebt heerlijk gegeten, hè? Lekker wijntje erbij. Chablis 69. En dan gelijk die chlorofyl in je bek. Als dat gewoonte gaat worden, creëren ze een tandelbos erbij je koffie. Ja, toch? En een ober die aan je tafeltje komt en vraagt van, welke pasta prefereert u? We hebben een volle rijpe McLean's van 68. Wat prefereert u, de jonge ondeugende Prodan van 77? Nee, ober, geeft u mij maar de pasta van het huis. Natuurlijk, meneer, zoals u wel. Tafel 24, eenmaal Fim. Maar dat is onzin. Maar daar ben je in de beurt. Goedemorgen, tandarts. Dag, je vrouw. Ah, dag, meneer Elsink. Bent u daar weer? Bent u daar weer, optimist. Als je af wil spreken, ben je even een half jaar aan de beurt. Ja, gaat u maar vast zitten, meneer Elsink. Gaat u maar verzitten, ook zo optimistisch. Gaat u maar verzitten. Zitten noemt hij dat. Ja, je ligt toch machteloos achterover? En dan lig je er helemaal machteloos achterover met die enge apparaten rondom je heen. En die enge lamp in je gezicht, een beetje van de zenuwen te trekken. Dan krijg je het volgende, dan gaan ze met zijn tweede assistent en hij gaan achter je staan te mompelen. Ken je dat? Dat weet je toch, hè? Gaan ze staan te mompelen, zorgelijk mompelen. Speelt me altijd de naam Zeldenrust door het hoofd. Gek, hè? Maar goed, dan komt hij met het eerste martelwerktuig. De haak. Ik vraag je een haak. En dan is de bedoeling dat hij daarmee tussen je tanden en je kiezen gaat. Dat is de bedoeling. Meestal zit hij in je tandvlees. Krijg dat van. Oh, dat ziet er zuigelijk uit, meneer Gaals, hè? Oh, die is heel slecht. Hier moet hoopbaar gebeuren. Ja, logisch als je zo blijft trekken. En dan het tweede martelwerktuig, de boor, de snelle boor, ken je die ook? Die zit altijd in zo'n pijpje. Ook gelijk lang gas, weet je wel? Ja, doet u de mond maar even open. En dan krijg je dit van. Even nog een ander boordje erin doen. Even nog een ander boordje erin doen. De vorige deed natuurlijk geen pijn genoeg. Ja, spoed hem maar even. En de langzame boor, ken je die al? Die van... Gaat alles drie keer zo langzaam. Staat tegenover het zes keer zoveel pijn doet. Stinkt hele bek naar verbrande kippenveren. Ja, spoelt u maar even. Dat spoelen, dat hoeft ook niet meer, hè? En tegenwoordig krijg je zo'n pijp in je bek. Dan hoor je alleen maar van... En als je dan denkt dat je alles hebt gehad, dan komt hij nog met de lucht. Oh, ik krijg het er warm van, weet je dat? U ook? Dat is de bedoeling. Zeg even wat anders. Hebben jullie wat gehad? Heb je nog nooit gehad, mevrouw? Ach, wat. Moet ik het even uitleggen voor die mevrouw met het goede gebit? Kijk, als je namelijk een brugje nodig hebt, dan moet hij namelijk een afdruk maken van je tanden, je kiezen. En die afdruk die maakt hij dan met klei. Dan krijg je dus een klomp klei in je bek. Warme klei. Met pepermuntsmaak. Goeie God mag weten waar ze dat gevonden hebben. Warme klei met pepermuntsmaak. En dat blijft dan 10 minuten in je mond om te drogen. Weet je hoe lang een minuut is? Nou, dat is 10 keer. En geen klompje, hoor. Dat je denkt, ah, hij stelt zich waaraan, het is een klompje. Nee, behoorlijke klomp. Je zou zo kunnen zeggen, een kleuterschooltje zou er een leuk ochtendje mee hebben. Zo moet je het zien. En als ik dan met die klomp klei in mijn bek lig, helemaal voor pampers onder die enge lamp, zo. Kun je dat voorstellen? Dan heeft mijn tandarts de aardige gewoonte om even een praatje te gaan maken. Kun je dat voorstellen? En als het nou een simpel praatje was, zoet ze de geest van, oh, het is lekker weer geweest vandaag, dan kan je iets zeggen van... Nee, maar dan begint hier een gesprek, zoet ze de geest van, ja, ik las bij Henk van der Meijden dat uw moeder heeft een verhouding met Albert Mol, hè? Oh, ik heb een hekel aan de tanden. U zal mij er vanavond niet meer over horen, u zal er ook niks van merken, maar ik heb een hekel aan de tanden. Weet u wat het is? Hij werkt op mijn zenuwen. Met als een...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen,

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van vrijdag tot en met zondag. Er zijn zonnige periodes en in de loop van de dag ook wolkenvelden. Daarbij is kans op enkele regen- en onweersbuien mogelijk. Het wordt 25 tot 29 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. Dan zaterdag, de wind draait naar het noordwesten en is matig en aan de kust vrij krachtig. Er wordt mindere warme lucht aangevoerd en in de middagtemperatuur ligt dan tussen de 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuidoosten. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en op een lokale bui na blijft het droog. Zondag is het 18 tot 23 graden met opnieuw veel bewolking. Vooral als het noordoosten maakt dan kans op een buitje. En elders blijft het waarschijnlijk droog met een matige tot vrij krachtige noordenwind. En dan daarna afhankelijk blijft het zo'n 20 tot 23 graden de komende week. Maar onder invloed van een noordenwind. Later lijkt de temperatuur weer op te lopen en kan het weer tropisch warm gaan worden. En de onzekerheid is echter nog heel groot. Verder is het overwegend droog en met vrij veel bewolking. Tot zover het weer.

Weet je wat het nou gewoon is? Kijk, zo'n kind. Dat is hartstikke leuk, echt waar. Daar wil ik helemaal geen kwaad woord over horen. Ik heb echt het liefste jongetje van de hele wereld. Echt blond, blauwe ogen, echt een schatje, nooit huilen. Ik heb echt, alleen als hij bijvoorbeeld op zijn kop van de trap naar beneden stuit, weet je wel, dat soort, dat je denkt, nou begrijp ik wel dat je moet huilen. Maar echt een leuk, een lief jongen. Ik heb echt veel plezier in het ventje. Maar ja, dat wist ik dus ook niet van tevoren. Dat vertelt ook niemand je. Maar je komt dus helemaal nergens meer toe met zo'n kind. Je komt echt helemaal nergens meer toe. Ik heb in mijn huis een werkkamer, zoals het hoort. Met een piano, een typemachine en een rijmwoordenboek. Nou, ik kom er niet meer. Ik weet niet eens meer waar die kamer is, echt waar niet. Ergens bij de trap linksaf, geloof ik. Ik weet het niet. Ik ben er gewoon in geen 100 jaar meer geweest. Je komt er gewoon niet meer. Kijk, bijvoorbeeld vroeger. Als je de deur uit wou, nou ja, je pakt je jas, je sleutel, je fiets, je bent weg. Een minuut nadat je besloten hebt dat je weg wilt, ben je al aan het eind van de straat. Nou, tegenwoordig, voordat je met zo'n kind de deur uit bent, nou, je bent een halve dag verder. Doe je niks geks? Nee, doe je niks geks. Maar bijvoorbeeld, nou ja, bijvoorbeeld douchen. Daar begint het al mee. Sorry, ik doe het zelf nu ook, maar ja. Maar douchen. Nee, dat was vroeger 5 minuten. 6 minuten hoogstens als je je deodorant was vergeten dat je nog een keer naar boven moest. Nou, tegenwoordig, je bent een half uur, drie kwartier verder. Ik bedoel, eerst moet hij verschoond, stront eraf, water, zwit, zal, schone luiers. Nou ja, hij is weer een beetje fris. Je gaat zelf even snel onder de douche. Je staat je haren in te zeepen met shampoo. En net als je helemaal ingezeept staat met je ogen dicht, hoor je een enorme klap uit de slaapkamer komen. En keihard bleren erachteraan. Loopt altijd op dit soort momenten. Dus jij in paniek eruit, weet je wel. En zoeken, weet je. Je ziet toch niks. Je trapt op een handje al, per ongeluk, weet je wel. Want je ziet niks. En dan ligt hij onder een la. Heeft hij een la uit de ladekast zo, bang, over zich heen getrokken, weet je. Zo'n stoeprand in zijn hoofd, weet je. Helemaal nou, huilen, bloed, sokken, nat allemaal. Nou, jij afdrogen, aankleden. Ben je overal je zeep vergeten tussenuit te halen. Dus weer alles uit, afspoelen en weer aandoen. En je zweet helemaal. Je krijgt die plakkleren ook niet meer aan. Nou, je bent gewoon een half uur, drie kwartier bezig met gewoon even ontbijten of douchen. Dat doe je niks geks. Nou, inderdaad, ontbijten. Dat is ook zoiets. Dat was vroeger, nou ja, boterham met kaaskop thee was weg. Nou, tegenwoordig, voordat hij überhaupt al die vitamine, mineralen, fluit, prakjes, bananen, liga's binnen heeft, ben je al een half uur aan het voeren en aan het duwen met dat lepeltje en deppen. En dan gaat er weer een beker melk overheen en dan moet hij weer schone kleren aan. En dan, nou ja, je propt zelf even wat naar binnen, boterham met kaaskop thee. Je bent aan het opruimen in de keuken en dan heeft hij in de kamer een glas wijn gevonden wat er nog stond van gisteravond, weet je, rode wijn. En dat heeft hij dan in zijn haar gesmeerd, zo weet je wel. Mama, kijk, haren wassen, weet ik van hoe die daar aankomt. Ja, want zo gek doe ik niet als ik aangeschoten ben. Nee. Nou ja, er moet dan zout in, weet je wel, anders dan krijg je, ja. Dat hoor je dan, want anders kijk je er nooit meer uit. Heb je voor eeuwig een roodharig jongetje, hè? Je bent gewoon een half uur, drie kwartier bezig met ontbijten. Of bijvoorbeeld, ik bedoel, zo'n beer. Dan valt zijn beer weer in de wc tussendoor, weet je. Mama, beer moest poepen. Nou, dat heeft hij net zelf ook gedaan. Hij is zindelijk aan het worden. Dus die hele beer zit onder de stront. Vooral ook omdat hij zelf heeft geprobeerd om het eraf te krijgen, weet je wel zo. Nou, eerst hij dan weer helemaal verschonen, weet je, in bad. En dan die beer. En dat is een lievelingsbeer, dus je denkt, ik hang hem even snel buiten te drogen aan de lijn. Dat mag niet, want het doet zeer aan de oren van de beer. Dan denk je, nou, dan zet ik hem wel even op de verwarming. Maar dat mag helemaal niet, doet zeer aan de billen van de beer. Nou, voordat die beer onder de pan is, in een handdoek gewikkeld op een stoel bij de kachel in de keuken met een pleister op zijn oor. Nou, je bent, ja, doe je niks geks, maar dan ben je wel weer een half uur à drie kwartier verder, weet je wel. Nou ja, naar buiten, weet je wel. Oh ja, voordat je trouwens sowieso de deur uit kan, er moet altijd iets mee wat kwijt is. Ken je dat effect? Er moet altijd iets mee wat je nergens meer kan vinden. Een doekje waar die zo. Dat moet ook dat doekje zijn, kan ook geen ander doekje zijn. Sleutels ben je zo'n beetje standaard altijd kwijt, weet je. Hij weet het al helemaal, mama, sleutels kwijt. Ja, mama, sleutels weer kwijt. Nou ja, dat vindt hij helemaal mooi. Dat is een heel ritueel. Overal kijken waar ik net ook gekeken heb, weet je wel. En dan, ja. En dan kom je er na een half uur achter dat hij bijvoorbeeld die sleutels in zijn eigen jaszakje heeft gestoken. Hij doet het heus niet expres. Dat heeft hij gewoon een keer van mij gezien. Maar je bent dus weer een half uur verder, weet je. Nou, naar buiten. En dan moet hij in dat zitje aan je stuur. Wat op de een of andere manier altijd zo geconstrueerd is dat je die beentjes helemaal een beetje moet ontwrichten om ze überhaupt. Zo in die, ja. Hij zit helemaal, mama, niet te doen. Auw. Een lief jongetje, weet je. Als het nou een rotjongetje was. Nou ja, hij zit erin. En dan moeten er ook nog allemaal veiligheidsdingetjes overheen tegenwoordig. En palletjes. En dan moeten er op zijn buik 3 van die dingetjes zo bij elkaar komen zo. En het moet dan klik zeggen. En het zegt nooit klik. Nee.
Nou, in ieder geval, hij zit erin. Je hebt je sleutels, je hebt je portemonnee, je hebt je moedertas. Je kan 6 weken wegblijven. Zoveel bananen, reserves, spenen, leeg, liga's, speeltjes, luiers, flesjes als je bij je hebt. Nou, je wordt al helemaal vrolijk. Je denkt, nou, het valt mee nog eigenlijk vandaag. Het kan erger relatief. Je bent al helemaal blij, je wil wegrijden. Stront. Het is altijd stront op dit soort momenten. Ja. Nooit als hij toch al in zijn blote kont staat. Nee, als hij helemaal ingepakt en helemaal met sjaaltjes, mutsjes, helemaal... En hij doet het nog niet eens expres, zeg maar niet. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Het is een lief, coöperatief jongetje. Ik denk sterker nog, ik denk eerder andersom. Nou weet ik het, ik denk andersom. Dat hij denkt, oh, als ik nou maar niet hoef te kakken. Het is een gevoelig jongetje, weet je wel. Die voelt ook die spanning van zo'n moment. Nou ja, oh, we gaan... Nou ja, alles onder de stront, weet je wel. Dus jij dat kind er weer van onder die beentjes zo eruit rammen. Hij zit helemaal met zijn knietjes. Tongetje ertussen ook nog, mama. Je wordt nog verdacht van incest ook nog eens. Tongzoenen met je eigen kind, weet je, ja. Maar ja, daar bloeden, daar is het zoenen. In ieder geval naar boven en dan verscholen op die commode. En hoe een afstand je ook houdt. Hoe voorzichtig je dat ook doet. Je moet altijd even je jas uitdoen, want er komt altijd een beetje stront aan je jas. Altijd. Hoe nieuwer de jas, hoe groter de kans dat er stront aan komt. En je ziet ook nooit wat vandaan komt. Zit er in één keer aan. Zit in één keer. Komt van boven of van achter, je weet het niet. Het zit sowieso... Nou, met hetzelfde lapje dan maar weer een beetje schoonmaken. Moeders stinken ook altijd een beetje, sorry. We kunnen er echt niks aan doen, maar er hangt altijd zo'n typische weeige walm om ons heen. Zo van, ja, van oude poep, ranzige melk en Chanel 5. Zo'n beetje dat. En vergeten deodorant. Een hele typische lucht is dat, ja. Je herkent het ook van elkaar. Hoi, zo ja. Wij kijken niet eens meer op, jongen. Hoi, zo is wel, jongen. Ja, het is verschrikkelijk. We kunnen er niks aan doen. Nou, in ieder geval, hij dus helemaal weer inpakken. De drukkertjes, knoopjes, ritsjes, schoentjes, dingetjes. Je zweet helemaal. Dat je jas ook even uit moeten doen. Nou, naar beneden. Oh ja, en dan wilde je op dat soort momenten altijd zelf van de trap aflopen. En denk je, nou ja, die 5 minuten kunnen er ook nog wel bij. Dat maakt nu ook niet meer uit. Dus hij helemaal trots zo van die trap af, weet je wel, zo. En het gaat dan helemaal goed. En dan lazert hij nog net even van die onderste trap treden. Tegen dat zelfgemaakte houten traphekje wat open staat, weet je. Waar aan de zijkant nog net zo'n schroef uitsteken. Oh. Als je er al lang af moet halen, maar ja, je denkt het komt morgen wel, want het is er gewoon nog niet van gekomen. En hij, want je komt nergens meer toe als je een kind hebt, dus hij ziet kans om eraan te blijven haken ook. Weet je. Oh. Met zijn wang ook, weet je. Oh. Ja, maar dat je hem er ook echt helemaal af moet tillen ook, zeg. Nou ja, pleister erop, een zoentje, snoepje erin, troosten. Nou, je bent gewoon een half uur, gewoon drie kwartier verder met gewoon even een schone luier aandoen. Nou, weer naar buiten, kind weer in dat zetje met die dingetjes. Zal ik niet over uitweiden. En je hebt alles weer bij je en je wil wegrijden. Staat je fiets op slot, liggen je sleutels boven op de kamer. Doe je niks geks, doe je echt niks. Het gebeurt je gewoon. Nou, voordat je die sleutels dan weer te pakken hebt, ben je ook een half uur verder met kind er weer uit. Naar de buurvrouw, die heeft reservesleutels, je eigen sleutels halen boven, kind kwijt, hartaanval. Je denkt, die ligt onder een auto ergens. Hele buurt gealarmeerd, iedereen zoeken. Er zit hier bij een andere buurvrouw in de tuin, die heeft een konijn, had ik al kunnen weten ook. Iedereen weer bedanken, nee het gaat wel weer, nee bedankt, ja ik kom morgen op de koffie. Nee, ik was gewoon geschrokken, nee het gaat er weer, bedankt, ja nee, ik zie je straks. En als je dan pech hebt, en dat heb je op dat soort momenten, dan heb je je sleutels weer en je kind. Maar dan heb je weer je moedertas om de hoek van de deur laten staan, van de weeromstuit. Dat je naar boven rende voor die sleutels. Maar je denkt, ik ga nou niet weer dat kind er helemaal uithalen. Ik hou die fiets zo in evenwicht zo. Hij weet het al helemaal, hij zit helemaal zo. Nou, en inderdaad, je hebt met 2 vingers al bijna zo om de hoek van de deur zo'n hengsel van die test te pakken. Hele kind in de heg. Helemaal met heg en al plat op het paadje bij de buren. Helemaal op zich goed dat er een heg staat. Anders was het natuurlijk nog veel desastreuzer. Maar het is dan wel weer zo'n hulstheg zo, weet je. Oh. En hij
hij was hier al gewoon. Oh. En hier ook. Oh, en die bek. Oh. Oh. Ja, en hij denkt dat het normaal is ook nog. Oh. Hij blijft onvoorwaardelijk van je houden. Wat erg. Dat is nog het meest hartverscheurende eraan. Oh. Hij denkt dat het er allemaal bij hoort. Oh. Is het inmiddels 12:30? Je had om 9:00 ergens moeten zijn, weet je. Het gebeurt je gewoon. Doe je niks geks. Echt waar niet. Oh. Als je er eentje ziet hè, op straat, een moeder met een kind op de fiets, moet je niet aarzelen. Moet je gewoon even zo doen. Joe, joe. Dat zal ze niet eens gek vinden. Zal ze zeggen, nou ja, bedankt. Nou. Het gaat wel. Het valt mee vandaag. Nou, bedankt. Nou. Dus, ja, dat moet je echt doen. Ze hebben het echt nodig. Eerlijk waar. Het is überhaupt al een wonder dat ze op straat is. Je ziet er ook relatief heel weinig hè, op straat. Heel weinig. Er is onderzoek naar geweest. Er zijn er meer dan 1 miljoen in Nederland. Nou, je ziet er hoogstens, moet je maar eens opletten, hoogstens 1 per dag. Meer niet, echt waar niet. De rest zit huilend onderaan de trap of bij de EHBO. Oh, wat een gedoe zeg.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: nós ninguém.
1: We're very excited about this new

En ah, niemand weet dat van mij, maar ik heb mij dus zelf ook ingeschreven om het nieuwe K3'tje te worden. Uiteindelijk is dan die Julia geworden, maar ik snap het ook wel ergens, want ik ben 1,78 meter. Hanne en Marten die komen nog niet tot aan mijn schouders. En dan heb ik het alleen nog maar over talent. Dus, ik heb me wel opgegeven om Miguel Wiels te vervangen. Ja, Miguel Wiels stopt er ook mee. En ik ben altijd een hele grote fan geweest van K3. Van de nummers ook. Maar we moeten daar nu niet onnozel over doen. Textueel zit daar meer in. Hè? Hoe tof zou het bijvoorbeeld zijn, Arenberg, als we een soort van actueel jaaroverzicht zouden kunnen maken met een paar kleine aanpassingsjes te doen in de teksten. En zo hebben de ouders ook direct iets aan de show. Arenberg, ik voel hier iets borrelen en ik denk dat het jullie enthousiasme is. Ja. Ik ben verliefd op Mark van Ranst. Ja, Mark van Ranst is geëmancipeerd. Pak me vast, ik wil met je dansen zolang je mij maar vaccineert. Dat nummer heb ik samengeschreven met Pieter Loridon. Siham El Kawakibi leeft op de ziekenkas. Ze koos een keuken uit alsof die voor haarzelf was. Oh ja,

da sto colache, né? Mesmo sem miséria.

de zaak. Necrofilie, de wapenindustrie, een zevel dode vis, vrouwenbesnijdenis. Oog om oog, tand om tand, de Albanese maffia houdt het plezant.

Word jij ook kindsoldaat voor een klimaatverandering? Is het al veel te laat? En dan zou ik ook in de plaats van een showballet wenende kindjes in reddingsvestjes erachter zetten. Zo weten de kids ineens in wat voor maatschappij dat ze terechtkomen. Wie heb ik aan de lijn? Het is Bart de Pauw. Wie praat hem goed op telefact? Zijn vrouw. Jurgen Konings in het bos. De politie in chaos met de Jurgen in het bos. Een bazooka nam mij mee. Of waren het er twee? Mark van Ranst wordt preparé. De zoektocht kostte €650.000. En uiteindelijk vindt de burgemeester hem gewoon op zijn velo. Heel raar. Poetin wilt Kiev en Mariupol. Tsjernobyl. En wie wil er nu Tsjernobyl? Sorry.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van vrijdag tot en met zondag. Er zijn zonnige periodes en in de loop van de dag ook wolkenvelden. Daarbij is kans op enkele regen- en onweersbuien mogelijk. Het wordt 25 tot 29 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. Dan zaterdag, de wind draait naar het noordwesten en is matig en aan de kust vrij krachtig. Er wordt meerdere warme lucht aangevoerd en in de middagtemperatuur ligt dan tussen de 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuidoosten. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en op een lokale bui na blijft het droog. Zondag is het 18 tot 23 graden met opnieuw veel bewolking. Vooral als het noordoosten maakt dan kans op een buitje. En elders blijft het waarschijnlijk droog met een matige tot vrij krachtige noordenwind. En dan daarna afhankelijk blijft het zo'n 20 tot 23 graden de komende week. Maar onder invloed van een noordenwind. Later lijkt de temperatuur weer op te lopen en kan het weer tropisch warm gaan worden. En de onzekerheid is echter nog heel groot. Verder is het overwegend droog en met vrij veel bewolking. Tot zover het weer.

Het drankje wat hier gemaakt werd, vond iedereen lekker. Het was ook een lekker drankje. Het werd ook op ambachtelijke wijze gestookt. Het was een geheim recept van kruiden, van suiker, van brandewijn. In het begin, later werd het niet meer ambachtelijk gemaakt, maar met een computergestuurde ketel. De kruiden werden vervangen door essences, niet te verwarren met essenties. Hè? Chemisch nagemaakte stoffen in een computergestuurde ketel. Behalve in de reclame. In de reclame zag je nog zo'n grote roodkoperen ketel. En daarnaast stond dan zo'n gezellige likeurstoker met zo'n grote snor te lachen alsof hij hartstikke leuk werk had. Een acteur dus, hè? Natuurlijk, want er is geen één likeurstoker te vinden die kan spelen dat likeurstoken leuk is, want likeurstoken is gewoon niet leuk, dus neem je een acteur, dat is reclame. Reclame is een leugen, maar hij moet ook nog eens geacteerd worden. Moeilijk, merk ik. Ik leg hem uit. Je ziet wel eens van die reclames van bijvoorbeeld Randstad Uitzendbureau. En dan zie je 's morgens om 7:30 een van de meid vrolijk fluitend door de vrieskou aan haar werk gaan. Nou, dat is of een actrice of een hele domme tikteef. Laten we nou gewoon zeggen. Laten we nou gewoon zeggen waar het op staat. Ik bedoel, wie gaat er nou voor Randstad Uitzendbureau, 's morgens om 7:30, vrolijk fluitend, sodemiet het erop. Ik bedoel, je komt thuis met een beeldschermkraag en een muisarmtje, sodemiet erop. Maar dat is reclame. En de reclame gaat nog veel verder. Want die mensen die de reclame uitzenden, die weten ook precies wanneer iedereen kijkt. Hè? Dus je weet precies wanneer welke reclame moet worden uitgezonden. Bijvoorbeeld, 's morgens dan kijken altijd alle dementen omdat Hans Willigburg komt. Dat is bekend. En u denkt nu, goh, ik kijk ook wel eens. Nou, dan weet je hoe het met je gaat, hè? Nee, maar goed. Nooit gezien? En dan 's morgens maken ze altijd van die reclames en die zijn altijd gericht op de dementen. Dus 's morgens gaat het altijd over uitvaartpolissen of damespampers. Nooit gezien? Dat wijf met die tuinslang, nooit gezien? Nooit gezien? Ja. De vliegende kut noemen wij dat thuis. Geweldig is die. En dan komt zo'n RTL4 stem onder van, weet u dat 1 op de 4 vrouwen van boven de 50 zo lekker als een mandje? En dan zie je zo'n wijf door het beeld lopen en dat is dan een actrice, althans, dat hoop ik voor. Ja, je weet het natuurlijk nooit zeker, misschien gaat de buitenbeeld dan wel, hè? Zo'n Gumes met een hoofddoekje van zijn dochter erachteraan, zou ik maar zeggen. Ja, die grap kunnen we makkelijk maken, want die is er niet meer bij, hè? En die reclame is ook heel schaamteloos. Dan komt het wijf in beeld en zegt, ja, en ik spring nog over het hekje naar de buurvrouw en dan ben ik nog droog. Dan denk ik, ja, en naar de buurman, geile miepie, hè? Maar wat ook een prachtige geacteerde reclame is, dat is ook een jongen met zo'n pak wasmiddel die een straat inloopt. Die komt zo zo'n straat inlopen en dan gaan er allemaal van die cameraploegen zo omheen. En dan komt er onder in beeld, live opgenomen. Daar heb ik ook heel lang over nagedacht. Live opgenomen. Ik zei tegen de regisseur, hoe deden jullie dat vroeger? Hij zei, nou vroeger namen we dagen later op. En dan komt hij met het pak wasmiddel en dan belt hij bij mensen aan. En die mevrouw die dan open doet, daaraan zie je meteen, er is ook over nagedacht, dat het om een goedkoop wasmiddel gaat. Weet je wel? Zo'n wijf is een beetje uitgelubberd joggingpak. Je denkt, mensen, waar koop je dat? Ja, jij weet dat, maar wij weten dat. Ja, zo. En dan wordt er aan de gevraagd van, heeft u, weet ik veel, Ariel in huis of zo? Ze, ja, mijn man is namelijk judo-trainer en die heeft regelmatig spermavlekken in zijn pak. Zoiets. En mijn vorige man was dominee in Brazil, weet je? Nou. Maar sinds ik Ariel gebruik, die er helemaal niks meer van, hoor. En dan zegt de jongen vaak, en volgende keer bellen wij misschien bij u aan. Nou? Dat zou ik hem in mijn geval niet echt aanraden, als ik het zo zeg. En een van de mooist geacteerde reclames is een mevrouw die door een supermarkt loopt. Loopt door een supermarkt. En dan komt ze langs de koelvitrine en dan... Kroba! En dan doet zij of ze schrikt. Dus zei ze... Oeh! Ik schrik mijn hartverzakking. Nou, die pamper omhoog. Oeh! Ik schrik mijn hartverzakking. Dat laatste denk ik, dat zou zo'n gozer bij mij dan niet moeten flikken, weet je dat? Ik zou hem in één keer door dat wandje heen rukken, weet je? Ik zou hem in zijn eigen vet frituren, die eikel, weet je? Chromeren, ja. Maar, zullen we,
een afspraak maken over het applaus, of allemaal, of niet, zullen we? Ik bedoel, we moeten de hele avond nog samen, dat we... En maar heel veel mensen die zeggen dat tegen mij, van over die televisiereclame, man, waar wind je je eigenlijk over op? Televisiereclame is juist heel belangrijk. Als we geen televisiereclame zouden hebben, hè, dan zouden we niet eens televisie hebben. En dan kijken ze je zo aan met zo'n ethische kop van, en denk daar maar eens over na. Dan denk ik, nou, dat lijkt mij wel.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Sorry. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de La Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoeg geit, gorilla, goudvis, goudvis! Weet je, wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij.
1: Hoe is Rotterdam, hey. Gozer. Moet je kijken, joh. Hey. Een kangaroo.
0: Of zo'n Amsterdammer bij het Afrika. Hey, mijn ouwe, moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet ik kijken, een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant. Kut. Of een Limburger.
1: Hey, Masakika. Een giraf.
0: Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in theater, dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten, die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, mag je hem kijk me aan? Oh, mag je hem kijk me aan? Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Not opvallen, Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Not opvallen. Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zien ze staan beleid op... Hé, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik een beetje denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zegt je binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen.
2: Handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
0: Dat klinkt toch niet. Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Dan ligt zo'n Duitse kroesachtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar. Komt de Friese man aan.
2: Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
0: Ze droogt toch de plekken op, man!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van vrijdag tot en met zondag. Er zijn zonnige periodes en in de loop van de dag ook wolkenvelden. Daarbij is kans op enkele regen- en onweersbuien mogelijk. Het wordt 25 tot 29 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. Dan zaterdag, de wind draait naar het noordwesten en is matig en aan de kust vrij krachtig. Er wordt mindere warme lucht aangevoerd en in de middagtemperatuur ligt dan tussen de 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuidoosten. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en op een lokale bui na blijft het droog. Zondag is het 18 tot 23 graden met opnieuw veel bewolking. Vooral als het noordoosten maakt dan kans op een buitje. En elders blijft het waarschijnlijk droog met een matige tot vrij krachtige noordenwind. En dan daarna afhankelijk blijft het zo'n 20 tot 23 graden de komende week. Maar onder invloed van een noordenwind. Later lijkt de temperatuur weer op te lopen en kan het weer tropisch warm gaan worden. En de onzekerheid is echter nog heel groot. Verder is het overwegend droog en met vrij veel bewolking. Tot zover het weer.

Het gewone volk vraagt zich wel eens af. Wat doet zo'n stalmeester eigenlijk de hele dag? En het schijnt dat men daar de meest merkwaardige voorstellingen van heeft. Zo denkt men bijvoorbeeld dat ik de hele dag in de koninklijke stallen rondhang. Kijk, dat doe ik natuurlijk niet. Daar heb ik de stallenjongens voor in Den Haag. Voor de paarden en voor de voertuigen. Van de gouden koets tot de rode Ferrari. En daar ben ik meester over, of liever gezegd bovenmeester. Want traditie moet er zijn. Er is al genoeg waardevols naar de kloten gegaan, de laatste keer. Versobering noemt men dat. Ja, allemaal hoela. Het wordt anders maar een kale boel in dit kleine landje hier. Neem nou bijvoorbeeld die alleraardigste ceremonie van het aanbieden van het eerste kievitzee. Dat is iets, daar konden wij eind maart, begin april op het hof naar uitkijken. Ik en de kanagan. En de prins en allemaal. En het kon je zelfs gebeuren dat je in je bureau zat, dat er iemand binnenkwam die ineens tegen je zei, is dit je dral? En als het dan kwam, dan was dat voor mij en de kanagan en de prins en allemaal een ware opluchting. De vinder kwam dan meestal binnen in de van een gewone boerenpolderjongen, theetje in een mandje, op zijn zondags, familie erbij, ook opgedaft. Burgemeester erbij van het gat, was een jongen woont in Friesland, dus meestal in een van de rode rakker. Maar toch een zeer schilderachtig gezicht, die boerenkenkels in deze ambiance. En het gewone volk wil dat eitje. Het gewone volk wil het vertoon van de kroon, de franje van Oranje, de eis van het paleis, zeg ik altijd. Dat beweest 30 april toch altijd maar weer. Want dan komen ze allemaal opzetten. Op 30 april sta ik op zee van het bordes, achter een conifer. Men ziet mij niet, maar ik ben er wel en ze hoort het ook. Want alles moet gladjes verlopen. Met de blom op de tree hebben we hoegenaamd geen last. Het is meer wat er zo de treden opkomt, wat er aangeboden wordt. Neem nou bijvoorbeeld alleen maar eens even alle kruienkoeken en krenten mekken. Uit een of andere achterhoek van dit land. Ja, mijn taak is dan krentenmek aanpakken. Tussen de tanden door zitten tegen de geefster kneksje maken achteruit de trap af en wegbiezen. En daarna de krentenmek achter de rhododendron zo de mieteren. Wij kunnen van Hermes uit de Kanagan. Wij kunnen van Hermes uit de Kanagan natuurlijk niet gaan verlangen dat ze alle kruien, koeken en krentenmekken hoogstpersoonlijk nattigt. Wij kregen daar veel van mee naar huis. Dus dat is bij ons tot laat in de zomer krentenmekken eet gebleven. Verder wordt er ook absoluut niets weggegooid, alles wordt bewaard. Vanaf het zelfgemaakte, het zelfgeborduurde wandkleed. Tot aan de van lucifers doosjes ververderde molens. En wat er meer aan goed bedoelde rots uit de trap op kan. Dat gaat allemaal hup de magazijnen in. Kaartje erbij van wie het is. En vooral wat het voorstelt. Want er wordt wat afgeprutst in dit land. Maar de fijnste tijd voor ons blijft toch altijd weer kerstmis. Kijk, een jaar is lang, je hebt je moeilijkheden, je teleurstellingen en vooral als ik het even mag aanstippen met dat scharrenmarkt van de pers. Maar uiteindelijk wordt het toch altijd weer kerstmis. En dan bedoel ik natuurlijk de viering anderhands op Soestdijk. Hermes uit de Kanagan. Onze Kanagan, zo heel gewoontjes tussen ons en de gewone mensen doorlopend. Praten over koetjes en kalfjes. Natuurlijk ook over de ozende evil. Een paar stallenjongens, een paar dienstmeisjes. Een exemplaar van wat je tegenwoordig noemt de gekleurde medemens daarbij. Heel ontroerend gezegd. Zo menselijk, zo democratisch, zo gewoon. En zo hoort het ook. Eens per jaar.
Wil u wel geloven dat je daar lang van tevoren naar uitkijkt? Ik was deze zomer op vakantie in Corsica. Ik kwam vanuit de zee, ik had juist gebijen. Ik kwam terug van de stad. Opeens blijf ik stokstijf stilstaan. Middellandse Zee om de keuter. En ik roep ineens tegen mijn vrouw: was maar vast weer advent. En verdomd als die waren, ze wil precies wat ik bedoelde. En dan bedoel ik natuurlijk het schenken door Hare Majesteit de Koningin van die heerlijke chocolademelk. Gemaakt van echte cacaobonen, volgens oud vaderlands recept, een koninklijke drank. En dan mag ik daar graag een vel op zien. Een koninklijk vel. En ik zal u eens wat vertellen. Vorig jaar heb ik dat vel stiekem in huis genomen. Ik heb het bewerkt en ik heb het zelfs laten inlezen. En dat hangt nu boven het trumeau in de hal. En als ik daar 's morgens langskom op weg naar mijn werk, dan zeg ik tegen mezelf: verdamme jongen, dit leven is toch nog waard om geliefd te worden. Mijn vrouw zegt wel eens: jij bent de laatste poot onder de troon. En verdomd als die weg is, zal ik het zelf ook niet voelen. Daarom zeg ik altijd: ik zal handhaven. Proost.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

Ik doe heel eventjes... Doe ik eventjes glaasje water. Nou. Ja. Ja, ik zit wel grapjes te maken, dames en heren, maar... Ja. Nu even niet, hoor. Nou ja, maar ik zit wel... grapjes te maken, maar ik zit eigenlijk op een punt. Ja, nou, tenminste, ik zit gewoon op een stoel hier natuurlijk, maar ik... Anders zat ik natuurlijk niet zo rustig. Maar ik zit op een punt. Ja, je hebt wel eens in je leven dat je op een punt zit. Het punt dat je geboren wordt is nogal een punt. Het punt dat je doodgaat, het punt dat je, weet ik veel, voor het eerst verliefd wordt. Of het punt dat je, nou ja, noem maar wat. En ik zit nou op het punt, mijn oudste kind is het huis. Hè. Dat is eigenlijk het hele punt. Ja, nou ja, hij is naar de andere kant van de wereld. Hij komt ook wel weer terug, maar ik vind het nogal, ik vind het nogal een punt. Hè. Ik heb het heel lang aanzien komen, hoor. Eigenlijk al vanaf het eerste moment dat ik mijn eerste kind dan ook aan de borst nam. Dan kan je het gewoon al aanzien komen. Was ook nogal een punt trouwens, ja. Of eigenlijk twee enorme punten. Ja, jongen, gigantische punten waren dat. Nou ja, dan weet je gewoon dat zo'n kind op een dag ook echt ook het huis uitgaat. Maar ja, als het dan ook echt zo ver is. Het is een jongen, leuk kind, blond haar, blauwe ogen, 18 jaar. Hetzelfde jongetje, zou ik maar zeggen, wat vroeger toen hij klein was steeds met fietsen al de heg in ging. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Nou ja, toen was hij 2, hij is dus nu 18. Dat is nou, in 3 jaar gebeurd ongeveer. Dat is echt heel snel, ja, het is heel idioot snel gegaan. Nou ja, en wij stonden op Schiphol afscheid te nemen. Ik had er geen punt van willen maken, maar Joris Linsen van Hello Goodbye, die had er... hè? Nou, die was er niet bij, maar die had er een puntje aan kunnen zuigen. Jongen, ja! Ik vond het nogal heftig, ik vond het nogal... Wij waren daar zo, nou ja, aan het afscheid nemen, zal ik maar zeggen. Zo van je kind sta je dan afscheid te nemen op Schiphol. En ik dacht op dat moment, was ik maar een Portugese. Ja, zo'n beetje zo'n Portugese fado-achtige vrouw. Ja, dan kan je tenminste met goed fatsoen ter aarde storten. En je haren uit je hoofd rukken en zeggen... Nee, ga niet weg. Blijf bij mij. En ik ben je moeder en je breekt mijn hart. En ik heb je gezocht. En nee. Nou, weet je, ja, dat kan je... Ja, weet je wel, dat kun je dan met goed fatsoen doen. Maar ja, wij komen gewoon maar uit de polder. Dus ja, dus wij zeggen, nou, dag schat. Weet je, ja. Ja, terwijl je voelt hetzelfde, je denkt, nee. Dus toen ik thuis kwam, heb ik daar gelijk een ballade over geschreven. Dus die wou ik nog heel even zingen als voorbeeld van een ballade. En dan gaan we daarna echt serieus verder met de cursus, maar dan hebben we de ballade ook gehad. Even kijken hoor, het is nu wel al 9:10, dames en heren. Wacht even. Dat gaat wel heel snel. Wacht even. We doen het zo, want anders wordt het echt een rotzootje. Want anders staat de koffie koud te worden. Dan krijg ik echt ruzie. Ik heb het echt afgesproken. Wacht, we doen het zo. Ik zing alleen nog even die ballade. Dan gaan we na de pauze gelijk door met de lezing. Hoe ben ik leuk? Ik leg even de inhoud van de koffer uit. De achtergrondinformatie, de subtips. En dan gaan we in 1 streep door. Gaan we naar het eind van de cursus. Maar dan doe ik nu alleen nog eventjes de ballade. En is daarna meteen pauze. En dan kunnen we gelijk gestructureerd door. Anders dan blijft het een rommeltje. Ja, het heet dus ach was ik maar. Nee, het heet afscheid of ach was ik maar een Portugese. Ach.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

24.

0: Quer dizer, eu estou croco. Quer dizer, joh. Niet zo'n klein beetje ook wel, want ik ken wel zeggen wel, ik steek de ene, steek ik met de andere aan. En dat is heel zwaar. Als het ware. Dus ketting roken. Ik ken wel zeggen wel, als het ware wel, ik rook als een ketting. Oh, veel koffie erbij hoor, zwarte met zonder melk. Maar goed, je kent ze niet buiten hoor. Want ik rook nou dus 4 pakjes per dag, hoor. Dus daar is dus 4 keer 25, daar is nog altijd... Nou, reken maar nog. Dan rook ik ze nog op, totdat mijn vingers dat gloeiende puntje voelen branden, hoor. Dus je kan wel nagaan, hoor. Je bent er wel een poosje zoet mee. En dan kan ik er wel mee stoppen, hoor. Maar ja, daar hou ik zeeën van tijd, hou ik over. Wat mok dan? Ja, dan kan ik zeker zijn hobby nemen. Oh, mijn man zegt tegen mij, hij zegt natuurlijk wijfje, hij zegt nemen toch zeker zijn hobby. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, nou hij zit te gooien van mij op het gooien op een boetsiercursus. Ik zeg, kom man. Ik zeg, dan kan ik zeker de hele dag aasbaken kleien. Oh, mijn man zegt tegen mij, je kunt toch ook zeker zijn andere hobby nemen? Ik zeg, wat dan? Ik zeg, zie jij dan eens wat? Nou, hij zegt, gooi wat doen in de buitenlucht, een volkstuintje of zoiets. Ik zeg, man, ik zeg zeker eens in de bergen van de snelweg. Dan holde ik nog al die uitlaatpijpen in mijn longen op. Maar oh, goed, mijn man begrijpt het wel van die verslaving, hoor. Mijn man, hoor, begrijpt het wel. Want kijk, hoor, mijn man die rookt dan misschien wel niet als een ketting, hoor. Maar oh, mijn man die drinkt weer als een ketting. Dat is dus een paar jaar geleden is dat dus begonnen. Ik kreeg mijn man, die kreeg dus s'avonds in huis, kreeg hij het een beetje benauwd. Van de rook. En dan ging mijn man ging altijd even frisse lucht happen, samen met die hond van ons, Vicky. Gingen ze samen, gingen ze even frisse lucht happen in het café op de hoek. Nou, dat vertelde mijn man ook, want dan zat Vicky zat zo awesome op de barkruk altijd, weet je. En dan vertelde mijn man ook, Vicky van ons, die drinkt niet hoor, die houdt er niet van. Nou, mijn man zegt ook, dan zat Vicky hem altijd zo aan te kijken met van die zielige hondenoogjes. En mijn man zegt, dan was het net of Vicky zeggen, wou, geef mij het bosje maar aan het bosje. Oh, nou drinkt mijn man dus aan zijn ketting. Oh, het is wel erg waar je zo verslaafd bent, hoor. Het is zo erg. Kijk, ik zou het er wel van af willen, hoor. Hè. Maar goed, het moet gemakkelijk kennen. Dan denk ik heel innig bij mijn eigen, hoor. Er zijn die heren doktoren, zie, hoor. Die zijn tegenwoordig, zijn ze zo knap, hoor. Zouden ze nou niet eens een pil uit kunnen vinden? Ik zou me zeggen, dus als je hem inneemt, dan je gelijk nooit meer rook. Dus ik heb die vraag heb ik eens uit de doeken gelegen bij mijn dokter, hoor, toen ik er kwam. Hij zegt, nou, zo'n pil bestaat wel. Ik zeg, hoe heet dat dan? Hij zegt, nou, Siancali. Oh, hij zegt ook tegen mij, hij zegt, mag ik u nou eens een intieme vraag stellen? Ik zie natuurlijk arts. Hij zegt, rookt u nou ook na de geslachtsgemeenschap? Ik zeg, ja, dat weet ik niet, daar kijk ik niet naar. Ja, zo lenig ben ik niet. Oh. Het is wel erg hoe hij zo verslaafd bent, hoor. Echt waar, hoe hij zo rook als ik. Nou, ook weer, hoor. Nou leg ik weer helemaal, leg ik in een hele grote diepe clinch, leg ik samen met mijn zoon. Dat is namelijk zo. Mijn zoon is namelijk lid van die no smoking generation. Ik zou maar zeggen van dat je niet mag roken en zo, weet je. Had ook allemaal van die posters had hij op zijn kamertje hangen van een ander het te laas vaal en zo. Helemaal galisch van. Gelukkig heb ik veel steun aan mijn buurvrouw. Die rookt zelf, rookt ze ook zo. Dat wil zeggen, mijn buurvrouw rookt dus maar 3,5 paar keer per dag. Maar ja, die slaapt 's morgens altijd uit. Oh, die zeggen ook tegen me, ze zegt, ajo, ze zegt, wijfie, ze zegt, trek jouw eigen toch niks aan van die jeugd van tegenwoordig. Ze zegt, maar kijk wat, die roken dan misschien wel niet uit een ketting, maar weet je wat die weer doen? Die snuiven cafeïne. Dat snuiven zij op door de neus en dan worden ze helemaal hei, worden ze ervan. Nou, ik zeg ook tegen mijn buurvrouw, ik zeg, dan kan die jeugd van tegenwoordig nog beter roken. Ja. Om nou de hele dag met je neus boven een pak gemolen koffie te hangen. Het is wel erg hoor, hij is zo verslaafd ben hoor, erg waar hoor. Hij is zo rook als ik. Nou, u mag het dus best wel van me weten, maar ik heb één hele grote angst heb ik dus. Een enorme angst, en dat is dus deze. Kijk, hè. Als je nou doodgaat, hoor. En dat gooi je allemaal gewoon een keer. Dan kom je niet onderuit. Dan zou je het proberen. Als je nou doodgaat, hoor. Vraag ik mijn eigen nou innig af. Zou je nou in de hemel ook kunnen roken? Kijk, van de hel weet ik het wel. Maar van de hemel heb ik er nooit wat van gehoord. Dus ik ging toevallig naar de mis, hoor. En ik zag meneer Pastoor naar de mis. Ik heb die vraag aan hem voorgelegen. Hij zegt, nou, dat is toevallig. Ik kan wel even voor je navragen, want ik heb nou toch contact. Kom zo maar terug. Dus ik terug, hoor, na 5 minuten. Hij zegt, nou, hij zegt, ik heb de goede en een slechte mededeling voor je. Ik zeg, nou, meneer Pastoor, begin maar bij de goede, want die is altijd het beste. Hij zegt, nou, er wordt volop wat er gerookt in de hemel. Zelfs de Heilige Geest rookt zware sek. Dus ik blij, hoor. Hij zegt, nou, nog de slechte. Ik denk, nou ja, dat kan nooit meer zo slecht wezen, hoor. Hij zegt, nou, de Heilige Geest zet voor je volgende verjaardag alvast een slof sigaretten voor je klaarleggen erboven.
1: Een goeie avond. It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. You said you'd go into bed soon, so I snuck off to your bed.

Zo. Bedank eerst maar even allemaal jezelf. Dat je de moeite hebt gedaan om hier vandaag naartoe te komen. Namaste. En jij ook namaste. En jij ook kei namaste. Dat je bent gekomen naar onze cursus Mindlessness. Mindlessness, even voor de nieuwelingen. De meeste mensen kennen wel mindfulness, hè? Van de rozijn. Dat je de rozijn niet zomaar in één keer mag doorslikken. Maar je moet eerst gaan kijken naar de rozijn. Ruiken aan de rozijn. De rozijn in je mond nemen, maar niet gelijk doorslikken. Eerst hoe de textuur van de rozijn mindful ervaren. Doordat je elke ribbel met je tong hebt gevoeld en niet anders kan dan hem associëren met je oma die te lang in bad heeft gezeten. En pas dan de rozijn langzaam doorslikken. Ik zeg waarom? Het is een rozijn. Die moet je alleen langzaam doorslikken als die met 6000 andere vriendjes in een fles zit waarop staat Chardonnay. Zo zijn er ook cursussen voor mindful seks. Tantra seks, sommige mensen kennen het misschien wel. Komt er eigenlijk op neer dat je de hele avond tegen elkaar op ligt te rijden. Maar je mag niet klaarkomen. Ik zeg waarom. Waarom zou je in de Thalys stappen, hulde en rijden naar Parijs en dan vlak voor Gare du Nord zeggen nee, ik ga terug. Het leven is niet gemaakt om helemaal mindful mee te maken, hoor. Je gaat er niet mindful in de file staan. Dat je gaat denken, oh, wacht even. Laat ik eens even helemaal in het hier en nu. Dit moment even echt goed op me door laten dringen. Eens even kijken, waar exact bevind ik me eigenlijk in de kosmos? Waar is thans mijn kleine zaad uit Gods hand gevallen? Bij hectometerpaal. En nou dat ik er zo mindful mee bezig ben, kom ik ineens ook tot heel andere inzichten in de file. Zoals bijvoorbeeld, wat een prachtige snelwegen heeft mijn land eigenlijk, zeg. En wat fijn dat ik er zo langzaam overheen ga. Dan kan ik er nog meer van genieten. Dat is toch niet te doen? Je kan toch niet mindful je dagelijkse boodschappen gaan doen? Dan komt er namelijk een moment dat je dus bewust wordt van ik sta hier dus daadwerkelijk bij de diervriendelijke slager. Dat wil zeggen dat al het vlees wat ik hier in de vitrine voor me zie afkomstig is van dieren die uit eigener beweging naar de slager zijn gegaan en hebben gezegd, slager, ik zie het niet meer zitten. Alsjeblieft, slager, wees zo vriendelijk. Maak me kapot. Dat is toch niet te doen. Dit leven is niet gemaakt om helemaal bewust mee te maken. Daarvoor is er ook gewoon te veel aan de hand, weet je. Je hebt Parijs en Brussel en Syrië en Lesbos en Gaza en Dave Roelvink. Het is gewoon te veel. En daarom zeg ik mindlessness. Dat is het antwoord. Je kan morgen al beginnen met hele kleine oefeningen in mindlessness implementeren in jouw dagelijks leven. Vanaf morgen lees jij mindless de krant. Alleen de strips. Vanaf morgen kijk jij mindless het journaal. Alleen het weer. Vanaf morgen heb jij mindless intermenselijk contact. Zijn er problemen, zijn er moeilijke gevoelens of gedachten? Niet over praten, eerst een pils. En waar je dan voor staat van bewustzijn bereikt. Dat is heel bijzonder. Ik moet eerlijk zeggen, niet iedereen kan het. Niet iedereen heeft aanleg voor mindlessness.
gek genoeg vind je toch het grootste talent voor mindlessness eigenlijk in één epicentrum geografisch op de wereld. En dat is toch in Brabant. Wat daar wordt gepresteerd op het gebied van mindlessness, dat is ongekend. Ik heb het een keer meegemaakt. Ik was een keer op een excursie, hè? Een mindless walvis-excursie. En op een gegeven moment krijg je dan natuurlijk een keer een walvis voor de boeg. En dan wil je gaan determineren. En dan wil je weten, van, is dit een bultrug? Of is dit een blauwe vinvis? Of is dit een orka? En de mindless Brabander, die kan dat dan determineren. Puur op de kracht van mindlessness. Door het aan de walvis zelf te vragen. In zijn eigen taal. De mindless Brabander kijkt dan de walvis aan en vraagt gewoon

0: En de walvis begrijpt dat. Niet iedereen kan het. Ik had laatste meneer, die wou zo graag helemaal mindsets worden. Hij zei, ik laat alles los. Ik zei, nou, dat is goed. Hij liet zelfs een wind. Hij liet alles los. Maar op een gegeven moment zei hij toch, mevrouw, ik heb een gedachte. Ik zei, laat los! Hij zei, nee, ik kan de gedachte niet loslaten, want de gedachte, laat mij niet los. Dat je de wereld wel kan willen buitensluiten, maar dat gaat toch niet? Want je zit er toch zeker zelf in? Suiker kan de cake wel willen buitensluiten, maar dat gaat toch niet? Want suiker zit toch zeker zelf in de cake? Ik begreep het ook niet gelijk helemaal. Maar je zei, ja, je kan wel denken van, ah, ik ga de wereld buitensluiten en die engers van IS, die wil ik niet zien op een televisiescherm. Maar dan zie je ze straks door je eigen keukenraam, door je eigen straat. En dan kom je er niet meer van, wie zit jij erin?
1: Weet je, surdezem. En komt ze zo aanlopen zo? Zei zo, nou, je schrijft surdezem, maar je spreekt het uit als surdezem.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: sorry, ik begin ook, ja. Ik bouw de spanning ook te veel. Nou, oké, gaat u opnieuw. Ik werd vanmorgen waker van veel kabaal, hè? Oh, sorry, dit zit er tussen. Jongen, wat is dit dan? Oh, sorry, dit... Oh, nou, dat begin je verkeerd. Dit is van mijn dochter, nou zie ik het. Dat is een... Nee, dat is haar handschrift. Zij is 8, zij kan net schrijven. Ze heeft dit ertussen gedaan. Want ik moest dit nog nakijken, het is een opstel. Ja, dat moesten ze morgen inleveren. Ik werd vanmorgen waker... Dit is het, er was eens. Ik werd vanmorgen waker van veel kabaal. Mama was weer eens van de trap gevallen. Mama valt bijna iedere morgen van de trap. Nou, ik weet niet of ik dit nou verder nog voor moet lezen. Nou, heel kort even dan, ja. Wacht, heel even jongens, heel even. Want ik wil zelf natuurlijk ook wel weten wat erin staat voordat ze het morgen inlevert. Dat komt omdat er altijd spullen op de trap liegen. Mama legt altijd alles op de trap. Dat noemt ze opruimen. Ik vind het erg dat mama steeds van de trap valt. Ik wil ook wel eens gewoon waker worden. Andere kinderen worden namelijk waker van de weker. Ik word altijd waker van mama die van de trap valt. Soms hoor ik haar alleen heel hard vleoken. Vloeken. Dan is ze al gefalen, maar dan heb ik het falen zelf niet gehoord. Maar meestal hoor ik eerst falen en dan pas vleoken. Dan weet ik dat ik uit bed moet komen. Heel soms hoor ik 's morgens niks. Dan denk ik, oh fijn, mama is niet van de trap gefalen. Maar dan heeft ze zich verslappen. Het is wel consequent, nou jezelf. En dan heeft ze opeens zo'n haast dat ik al bijna zeker weet wat er gaat gebeuren. En ja hoor, daar ligt ze weer onderaan de trap te vleoken. Cholera reopt ze dan. En allemaal ziektes uit de middeleeuwen. Wie legt die rotzooi dan ook allemaal op de trap? Maar dat deelt ze zelf. Vroeger viel ik altijd samen met mama van de trap. Nou ja. Dit is één keer gebeurd of zoiets, ja. Jongen, die kinderen hebben fantasie. Soms had ik pijn, maar meestal viel ik gelukkig bovenop mama. Eén keer niet. Theon viel ik bovenop mijn eigen hoofd. Ik zag een tunnel met wit licht aan het eind. Ik dacht, mooi, alles beter dan die trap. Nou ja, ik werd waker in het ziekenhuis naast mama. Ik kon haar niet zien, maar ik hoorde het wel aan haar stem. Ja, dat staat me vaag bij inderdaad, ja. Ja, die kinderen hebben zo vaak in het ziekenhuis gelegen, daar kan ik ook allemaal niet meer bijhouden. Ja. Mama wil steeds verhuizen naar een bungalow. Want in een bungalow zijn geen trapen, zegt mama. Maar hoe moet je dan boven komen, denk ik steeds. En hoe moet ze dan opruimen? En dan verzint ze trouwens heus wel weer wat anders om over te strukkelen. Ik hou heel veel van mama. Mama is een ander woord voor altijd gaat alles mis. Oh. Maar ze doet wel erg haar best. Andere mama's lachen mijn mama wel eens uit. Dat zag ik op het schoolplein toen mama weer eens van haar fiets lazerde. Ze lachte er zelf om, maar ik zag heus wel dat ze eigenlijk pijn had. God, die kinderen hebben echt alles in de gaten. Jongen. Mama's moeten niet falen met een V. Toch heb ik haar liever dan Karin Bleomen. Die valt wel nooit, maar als die bij ons op bezoek is, eet ze altijd al onze kajokjes op.
1: Thank you. unauthorized biographies of Mark Richards. More allegations made against the performer. And what they did find was a series of lies about Michael Jackson.
2: Here we go again. Another lost
1: made against the performer. As the story unfolds, there will be a lot more to say about Michael Jackson.
3: Breaking news.

0: 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Misschien dat ik helemaal weird ben, maar dat lijkt me sterk. Er zit een soort spanning waarvan ik denk, moet dat nou, snap je? Ik bedoel, jij bijvoorbeeld, jij, hoe heet jij?
1: Ted.
0: Ted? Ja. Ja. Snap je, snel ge... Ja, jij bijvoorbeeld, jij hebt dus vanaf het moment dat ik opkwam, heb jij naar mij zeg maar, zitten kijken. Ik kan zo niet werken. En je, ik ben geen robot, weet je wel. Ik probeer een leuke avond te maken, een mooie, ontroerende avond. En dan ga jij mij lopen eyeballen. Waarom, weet je? Nee, maar snap je? Het is zo makkelijk wat je doet, snap je? En jij denkt nu dat ik heel geïntimideerd ben door jou. Terwijl ik heb jouw soort, hè, excuse me, maar jouw soort heb ik 5 keer per week in mijn zaal, snap je? Wat ook heel raar is, want ik treed maar 3 keer op. Maar, nee, maar snap je, dat zegt ook heel veel over jou, snap je? Dat jij dus in mijn zaal gaat zitten als ik niet optreed. Dat je denkt, hallo, niet jouw gebouw, weet je wel? Snap je? En ik ken jou gewoon. Niet jou, maar ik ken jou, snap je? Weet je, als jij moest kiezen, hè, Ted. Ja. Of met een Stanley mes, hè, zo tjak, tjak, zo je tepels eraf. Bewaren, lucifer-doosje, opsturen naar China. Nooit meer iets van horen. Of voor de rest van je leven, alles wat je eet, voordat je het eet, met water eerst kneden tot een soort bal. Wat zou je doen? Het tweede, hè? Ja, maar dat is zo typisch jij. Ja, maar dat je denkt, een bal van je eten kneden. Grow up, weet je wel. Ja, snap je, dat is... Ja, je snapt, in Afrika hebben ze geen eten, snap je? Dan ga jij met je eten lopen spelen van, oh, het is een bal, haha. Ja, Ted, het is een bal. Snap je? Gewoon niet doen. Weet je? Als jij moest kiezen, dit is iets moeilijker. Hè? Of je bent, bij je schoonouders, hè? Op bezoek, en je eet daar. Of dan zeg maar, je bent in de keuken en dan staat je schoonvader, die staat zo, moet je zo langs, die staat zo aanrecht zo. En jij moet langs en dan zo, oh. En dan ineens zo onder zijn reet, zo bam, zijn ballen zo. En dan in zijn oor dat je fluistert, dat dit nu pas gebeurt is een wonder. Maar of dat, of niet, nee, of je zit aan tafel en je eet boerenkool, of dan zo die boerenkool pakken en die zo tegen je blote lul en ballen zo helemaal zo fijn drukken, dat je een soort kommetje hebt in de vorm van je ballen en je lul, en dat je dan... tegen je moeder moet zeggen, tegen de moeder zo, moet zeggen van, mag ik su? Wat zou je doen? Mag niet allebei.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: Na het stappen broodje shawarma eten. En waarom als man om een uur of drie een shawarmazaak binnenstappen? Waarom veranderen ze dan in randdebielen? We kwamen die zaak binnen en het was... Hassan! We zijn er weer! Ah, doof een broodje! Broodje! Broodje! Ja, broodje! Broodje! Ja! Hey, baby! Oeh! Ha! Shawarma! Hassan! We gaan hier zitten! We zitten hier al! We zitten hier al! Hier al! Ja! En snel, hè, want ik heb honger! Appie, heb je al broodje besteld? Nee? Wacht, ik bestel. Hassan! Hij wil ook een broodje! Hij wil ook een broodje! Broodje! Hij ook broodje! Ja, broodje, ja! Ja, hè? Groente, moet je groente erbij? Ap, wat is er nou, man? Moet je huilen? Waarom huil je, Ap? Gadverdamme. Ik dacht dat je huilde, pik. Hassan! Ah, doe maar één broodje, man. Eentje. Waarom? Kijk waarom. Hij hoeft niet meer. Voor mij twee witte sausen erbij. Twee. Witte. Witte. Witte. Nee, niet rode erbij. Alleen witte. Ja. Hè? Konijn? Schiet op, man. Ik heb honger. Jezus. Wat heb je nou gedaan, pik? Kijk nou, dat doe je thuis toch ook niet als je op de bank met je voet... Als je... Dit. Hier is het op mij. Doe weg, man, bij mij hier. Veeg het weg zo, met je voet zo. Zo, ja. Ik kan toch niet normaal eten? Hoi. Hey, chicky. Ab, kijk dan. Veeg weg hier. Hier zitten nog dingen. Let op, let op, let op. Hoi. Meisje. Hey. Meisje. Hey. Meisje. Hey. Hey. Hey, hoer. Wat, ik heb zangers, man. Ze kijkt niet eens. Ben je doof of zo? Ben je doof? Ja.
1: Oh, ze is doof.
0: Sorry, dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Nee, nee, af ook niet. Ah, ze is doof, man. Hassan, ben je ook doof?

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

Nee, maar als je zegt, maar aan je verkering zoeken, dan moet je het niet zoeken. Het kan ook gewoon, kan het zo op je levenspad kan het komen, spontaan. En dat is waar. Ik heb eens een keer een vent aan de deur gehad. Heb ik spontaan aan de deur heb ik verkering gehad met een loodgieter. Ik had hem midden in de nacht had ik hem speciaal laten komen. Grote vent ook, grote snor. Hij zegt, laat maar eens zien, wat is het kawaii? Ik zeg, kom maar met me mee, loodgieter. Dus ik nam hem mee naar de wc. Ik wees hem op de wc-bril. Er zat een grote baas in het midden. Hij zegt, laat jij mij daar helemaal speciaal midden in de nacht voorkomen? Ik zeg, nou, loodgieter, ik zeg, dat moet jij niet liggen opvatten. Dus ik trek zo aan de snor hard. Toen zegt hij, au. Ik zeg, nou, dat voel jij toch ook?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

doorheen, Lena. Wat je gaat studeren en al die nuances en zo. En daarom ben ik eens een keer een dagje weer op zoek gegaan naar de basis. Ben ik gegaan naar een Haagse koffietent. Hoef ik je bijna niet uit te leggen. Maar een koffietent, hè, dat is een houten keetje van 5 bij 6 meter. En dan passen alle problemen van de wereld, die passen daarin. En die worden door de arbeiders met een bakkie pleur eventjes opgelost en geanalyseerd. In een paar seconden, hè. Ja, en toen ben ik gegaan trouwens. Toen ben ik gegaan naar Koffiehuis Dik. Koffiehuis Dik, op naar Koffiedik gingen wij vroeger altijd. Noemden wij Koffiedik. En daar is ome Dik de baas. En toen ik daar binnenkwam in die koffietent, dames en heren, hadden ze het over het voetbalvandalisme. Ik bestelde bij ome Dik een bakje pleur en een kano. U weet wel, zo'n langwerpige gevulde koek die volgens ome Dik kano's heette, omdat ze oorspronkelijk zijn bedoeld om mee in de koffie te roeren. Dat niveau ongeveer, hè? Ja. Ik luisterde naar de arbeiders die bezig waren met het voetbalvandalisme. Het voetbalvandalisme was een kwestie van te veel aandacht. Dat tuig krijgt veel te veel aandacht. Ze kennen in Den Haag de thee aan het eind niet zeggen, hè? Veel te veel aandacht. Ze krijgen vooral te veel aandacht, zei ome Dik, van Studio Sport. Van die twee biljartballen van Studio Sport. Die moest eens ophouden met uitzenden van het geraas op die tribunes, dat soort beelden. Nee, alleen maar beelden van het voetballen. En ging dat getest en dan toch nog door met speerwerpen, trainen slopen en scheidsrechters verbladen. Dan zat er niks anders op dan het hele zootje geregeld tegen de muur te zetten. En als ook dat niet hielp. Dan zat er niks anders op dan het hele betaalde voetbal maar eens af te schaften. Ja, af te schaften, ja. Ze hebben wel eens een theetje over en die flikkers dat het is. Afschaften, hè? Ja, zeg, zo met ik, dat is inderdaad waar, want die betaalde voetballers die verdienden zo schandalig veel. Dat het ergens eigenlijk toch best wel een beetje begrijpelijk is dat een handjevol lefgozertjes met een uitkering af en toe de boel in elkaar slaat. Niet dan? Ja, toch? Hé? Daarna begonnen ze over AIDS. Wat kreeg je van bijen? Klaar. Gat in de ozonlaag. Harry, dat is er altijd al geweest, dus dat trekt vanzelf wel weer dicht. Zo niet, dan verzinnen ze er wel wat op. Ik zeg, wat verzinnen ze dan? Wat verzinnen ze dan? Nou, grote spuitbus met ozon of zo. Dat trekt vanzelf al weg, joh. Politie heb je geen reet, dan als je ze nodig hebt, dan zijn ze er niet. Yes, zegt ome Dik. Yes, dat klopt. Yes, ja. En daarom heb ik Boef aangeschaft. Hij wees op een grote bruine hond die bij het horen van zijn naam in de hoek van de koffietent zijn oren spitste. Dit, zegt ome Dik, is Boef. Een originele Alaskaanse saledehond. En die ruik wat van men is, en als je er al zit, gerpt hier. Dus ik ging wat voorzichtiger zitten, dames en heren. En ome Dik die zei opeens, hij kent ook kunstjes. En die hele koffietent, zeg, Toon van de gemeente Reiniging en de man die de leesportefeuilles rondbrengt, die ging allemaal meteen de krant lezen. Die kwamen al jaren in dat koffiehuis, die kennen al die klote geintjes al. En ik was een sigaar. Ik zeg, wat kent die pokkenhond van je dan, jongen? Ome Dik zei, nou, dan moet je eens opletten, Harry. Hij pakte een Maria-kaakje van achter de toonbank en hield dat voor die neus van die husky. En hij zei, kijk eens Boef, een koekje van Hitler. En dat beest bleef zo zitten zo. En vervolgens begon ome Dik heel pesterig met dat randje van dat Maria-kaakje op die natte neus van die husky te timmeren. En dat beest kwellen en kwellen. Maar hij vrat het koekje niet op. En dan moet je opletten, zegt ome Dik. Kijk eens Boef, een koekje van Beatrix. Bij Bea had hij het kaartje op. En bij Trix zat hij klaar voor het volgende kunstje. Hij kan ook doodvallen, zegt ome Dik Vots. Als dat zou kunnen, zei Toon van de gemeente Reiniging. Kan dat pokkenbeest een koffie zetten, zegt die man van de leesportefeuille. Staan een half uur droog, erkel. Nee, zegt ome Dik, dat kende hij niet, dat mocht ik hem nog eens leren. En ome Dik schenkt een bakje in voor die mannen van de leesportefeuille en zegt, waarom ben jij trouwens zo laat, joh, puntmuts? Normaal ben jij altijd een half uur eerder. Zegt die man van de leesportefeuille, haal op, scher uit, joh. Gisteren in de rijke werken heb ik twee portefeuilles verwisseld. In de Vogelenbuurt. Gaan die rijke werven leggen bellen? Die hebben geen flikker te doen, die gaan dan leggen bellen. En dan moet ik op het matje komen op het hoofdbureau van de portefeuille. Nou, afijn, je weet waar het ligt. En ik zeg ineens van, ja, ik wou er een beetje bij horen. Ik zeg van, ja, dat weet ik ook waar dat ligt. Dat ligt aan de andere kant van Den Haag, aan de Beatrixlaan. Nou, ome Dik, die begon keihard Hitler, Hitler, Hitler te roepen, zeg. Maar die pokkel
Ja, je wordt er niet echt wijzer van, hè? Dat is wel geinig daar, hè? Ik vind het wel jammer, ik hoor er niet echt bij. Weet je hoe ze me daar noemen altijd? Een doorgestudeerde idioot. Dat ben je daar als je MAVO hebt, hoor. Dat gaat heel hard, hoor. Ja. Nee, maar nee, eerlijk gezegd, ik heb gestudeerd. Ik kom er eerlijk vooruit. Kijk of ik huur of koop. Hè, als ik maar een huis heb. Woningnood, dat is erg, joh. En wat nou leuk was, toen ik in die koffietent zat, hebben ze de woningnood daar zo in 20 seconden opgelost. Van heel Den Haag. 20.000 woningen zoeken in 20 seconden, joh. Dat ging zo. Dat ging zo. Ik had net bij ome Dick een nieuwe kano besteld. Toen ome Dick zei tegen de man van de leesportefeuille, hoe hoog is nou een gemiddelde kano? Zegt die man van de leesportefeuille, 2,5 meter. Wat gebeurt er, zegt ome Dick, nou in die bovenste halve meter? Loopt daar wat rond? Hangt daar een babyboxje of zo? Nee. Dus mijn voorstel is om van alle huizen een halve meter af te halen. Dan hou je op een flatgebouw van 10 verdiepingen. 10 keer een halve meter is 5 meter over. Is ruimte voor 2 nieuwe woonlagen. Keer 10 gebouwen is 20 nieuwe woningen. Maal 1000 flatgebouwen die staan er is 20.000 nieuwe woningen. Klaar. En ik zei met mijn stomme kop om erbij te horen. Ik zeg van jongens, maar wie gaat dat betalen allemaal jongen? Die plafonds omlaag en die vloer omhoog en zo. Andersom, weet ik veel. En toen werd het stil, zeg, in die koffietent. Het ging namelijk over geld. Dat moet je nooit doen. Het werd loodst. Ze betaalden geen flikker allemaal. Niks. De helft van het geld verdween al naar de belastingen. En de andere helft in de Bermuda-driehoek van het huishoudboekje. Ze betaalden geen flikker. En nou moet ik zeggen, ik betaal helemaal geen ruk. Ik heb dat hele plan voor ze verzonnen. Ik krijg geld van ze. Zijn ze gek geworden om mijn geld te vragen? Nou, en daarna ging het maar door en door en door over geld. Op een gegeven moment begonnen ze zelfs over de vormgeving van het Nederlands bankbiljet. Hoe onze flapjes eruit zagen. En ome Dick zei, nou vroeger was het ook niet uit soeps, maar toen waren ze tenminste consequent. Toen stond er op elk flapje, vanaf het verfje tot het duizendje, een oude lul uit het jaar nul. Maar tegenwoordig haalt ineens die oude lullenparade halverwege het 25e op. Weg baardapen, hè? Dan krijg je ineens een bloementuin. Dan komt er een loofvogel voorbij. Hè? Die stoot zijn harsjes tegen een antieke vuurtoren. Hè? Wat is dat voor een beleid, joh? Ik kan er niet mee voor de dag komen in het buitenland met dat monopoliegeld. Hè? Zelfs in België is het nog beter geregeld, jongen. Daar staat Badewijn gewoon met zijn giegels op de bank. Dat moesten ze bij ons ook doen. Nee, Badewijn niet. Beatrix natuurlijk. Hè? En Beatrix moest er niet zo laf op als op de gulden. Wat stond ze daar laf op, Beatrix, zeg? Dat ze zo om zo'n hoekje kijkt. Ken je dat? Met zo'n kop van, ik vind het eigenlijk te weinig om op te staan. Zo staat ze op. Als die piek nog even doordevalueert, ben ik pleiten. Zo staat ze op. Hè? Hè? Nee, Beatrix moest recht op het bankbiljet. Tegen, zegt de man van de leesportefeuille. Hartstikke tegen. Want zo'n Beatrix gaat op een gegeven moment namelijk dood. Het spijt me, maar ze kent dood. Of ze geeft de scepter over aan dat racecoureurszoontje van dan. En dan kunnen we opnieuw gaan leggen drukken. En dat kost geld. En dat kan nooit de bedoeling van geld zijn dat geld geld kost. Dus wij zeiden, ja, wat moet ze dan, jongen? Nou zit die man van leesportefeuille. Mijn voorstel om daar cijfers op te zetten. Alleen maar cijfers. Het gaat met geld om cijfers. Cijfers revalideren, nou die devalideringetje niet. Cijfers blijven cijfers. Cijfers erop. Dus ik zal even een voorbeeldje geven op een briefje van Vef. Vef? Op een briefje van Tina en iedereen zegt, oh, je bek, maar we snappen het wel. En ome Dick zegt, dat is een belachelijk beleid, jongen. Alleen maar met vijfje, jongen. Gekkenhuis, jongen. Dat is vraag om vervalsing, jongen. Ze zitten er een één voor één klaar, zijn ze. En die man van de leesportefeuille zegt, ben je een beetje goed uitgeslapen, hè, ome Dick? Hey, hè? Heb je eens gehoord van een briefje van 15? Gek dat je er zit, hè? En Toon van de gemeente Reiniging die zei, nou kijk, als je toch aan het vervalsen bent, kan je beter die 1 erachter gooien. Je hebt hier meteen een briefje van 51. Hè? De discussie liep hoog op tussen Beatrix en cijfers. Hè? En elke keer als het woord Beatrix viel... Die hond met zijn kop in de pan met gehaktballen, hè?
En pas toen die husky braakgeluiden begon te maken, kwam de confident erachter dat het misschien wel beter was geweest als ze Hitler op het Nederlands bank... dat ze met z'n allen over de tijd gingen ouwehoeren. Dan moet je een partij tijd hebben, jongen. Hey. Dat begon met een vraag van ome Dick aan mij. Ome Dick die zegt, Harry, hoe laat heb je het, man? Zeg, ik heb het 2:30. Zegt Teun van de gemeente Reiniging, ik heb het anders 3:30. En de mijne loopt gelijk. En ome Dick zegt, waarom zou die van jou dan gelijk lopen? De mijne loopt gelijk, zegt Teun, want dat is een swats. En ome Dick zegt, waarom zou een swats gelijk lopen? Swatsers lopen gelijk, zegt Teun, want die zijn geëk. En waar, zegt ome Dick, waar haalt dan die ekken de tijd vandaan om die swats van jou te ekken, ekel, hé? Ja, zegt Teun, waarschijnlijk heb zo'n ekker zelf ook een swats. Nou, dat vind ik flauw. Wat ik me afvraag, zegt ome Dick, is waar haalt zo'n ekker de tijd vandaan om de allereerste swats te ekken? Dat vraag ik me af. Ja, zegt Toon, dan vraag je me wat. Waarschijnlijk hebben ze daar in Zwitserland in die swatsfabriek hebben ze gewoon 002 gebeld. Ja, dat vind ik een flauw verhaal, zegt ome Dick. En trouwens, dat hele 002, dat doet geen kalote van. Niks. Geen bal. Ik bel dat wel eens op, dat 002. Dat doet geen reet van. En wij zeggen, waarom dan niet, joh? Hij zegt, dan bel ik dat op en dan krijg je zo'n mokkeltje aan de lijn. Zo'n mokkel, en die heeft geen flikker te doen, dat wijfje. Die zit dan nagels te veilen of zo. En zo'n wijfje roept nou wat. Ja, zo'n wijfje roept bijvoorbeeld, zegt ome Dick. Het is 27 minuten en 7 seconden. Ik zeg, nou in, dat kan toch? Hij zegt, nee. Want tegen de tijd dat dat mokkeltje hebt gezegd, het is 27 minuten en 7 seconden, is het al 27 minuten en 11 seconden. Want ze heeft 4 seconden nodig om te zeggen, het is 27 minuten en 7 seconden. Goed, het gaat maar om 4 luizige seconden, maar met schaatsen weer de gouden plak kwijt, hoor. En wij zeiden allemaal, ze zeggen daar niet de hele dag van, het is 27 minuten en 7... Nee, dat zegt ome Dick, dat weet ik ook wel. Het was maar een voorbeeldstuk schimmel dat je daar zit, zeg. Nee, ze zeggen maar rustig, ze zeggen daar, ze zeggen daar, bij 0-2 zeggen ze, bij de volgende... Is het zussen, zo en zo laat? Zeg ome Dick. Toch duikt het ergens niet. Dan bel je de tijd op om te horen hoe laat het is. Krijg je te horen hoe laat het na een tijdje, na een bepaalde toon in de toekomst gaat leggen worden. Als ik 02 wil, wil ik meteen weten hoe laat het is. Hoe laat het gaat leggen worden. En wij zeiden, joh, dan trek je er toch 4 seconden van af, zeg. Dat zal maar helemaal gebeuren, zeg ome Dick, zeg. Dan ben ik een kwartje kwijt om de derde te bellen. Krijg je rekensommen op rot, is lekker op. Als ik de derde, wil ik meteen weten hoe laat het is. En nu laat het ook. En wij zeiden, denk nou aan je hart, jongen. Geef het nou eens toe. Op de toon loopt 002 gelijk. Zeg ome Dick. Toch deugt het ergens niet. Hebben jullie er bijvoorbeeld wel eens over nagedacht? Hoe lang zo'n toon daarover doet? Om van de centrale bij de abonnee te komen, hè? Dat kost ook allemaal tijd. Dat las ik laatst in de Panorama. Geluid kost tijd. Dus dat is met de pieptoon ook. Hè? En toen zegt Toon, dacht je dat ze daar bij 002 niet over na hadden gedacht? Ze sturen die toon gewoon wat eerder weg, zodat ze op tijd aankomen allemaal. En ik zeg, dat ken nooit. Dan zouden ze een toon naar Maastricht eerder wegsturen dan een toon naar Hilversum. En dat doen ze ook, zegt Toon. Dat is computer gestuurd, jongen. Al die tonen gaan op tijd de deur uit, het hele zootje komt op tijd halen. Echt waar. En ome Dick die werd kwaad, die zegt, hoe weet jij dat nou toch allemaal, joh, puntmuts, dat je er zit, jongen. Nou, zegt Toon, rustig aan, jongen, ik zit vaak op de weg. En waar ik nou ook zit, Maastricht, Den Helder of Middelburg, op de toon loopt overal 002 gelijk. En dan zit je erin, zegt ome Dick. Hoezo, zegt Toon, ik zit nergens in. Je zit erin, zegt ome Dick. Waarom leg jij overal 002 te bellen? Die swats voor jou liep toch lek, hè?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.